Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Morgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski zat al vast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jolien.
8: Hoe is het met je?
1: Ja, het is goed.
8: Ja?
1: Ja, het is weer zo'n prachtige dag vandaag.
8: Heerlijk, hè? Ik heb er zin in.
1: Oh, het was vanochtend zo mooi. Ik zag het roze gloren, weet je, van de zon. Ik zag heel veel mist nog van de afgelopen buien die we hebben gehad de afgelopen nacht.
8: Ja, het heeft flink gespoeld, hè?
1: Zo. Ja. Ben je er wakker van geworden of dat niet?
8: Totaal niet.
1: Nee. De onweer was volgens mij niet helemaal in onze provincie, maar wel veel regen.
8: Ja, nou ja, het was wel weer even lekker. Want het was al behoorlijk droog in de tuin, vond ik.
1: Ja, dat gaat snel, hè?
8: Ja, joh.
1: Het was echt best wel veel geregend.
8: Ik had alweer de bloem op 6:30 hangen. Ja, ik denk, er moet even een slokje bij, zeg maar.
1: Nou, dus dat is gebeurd.
8: Ja, en wat bakjes gevuld voor de vogeltjes en mijn kat. Dus, maar ja, mijn kat negeert dat vervolgens. Die heeft zoiets van, als jij dat vult, ga ik daar echt niet uit drinken.
1: Waar drinkt hij dan uit?
8: Geen idee eigenlijk. Nee, ik zou het niet weten.
1: Een groot raadsel.
8: Ja, maar ze leeft nog. Dus gelukkig. Gelukkig maar. We hebben natuurlijk ook nieuwszaken voor je deze vrijdagochtend. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. En de wethouder die legt dat straks uit.
1: En de gemeenteraad van Urk heeft ingestemd met het coalitieakkoord van de SGP, het CDA en de ChristenUnie. Al is er ook wel kritiek.

0: Ace of Base bij Flevoland is wakker met All That She Wants.
1: Een nieuwe hoogspanningsleiding die dwars door Almere loopt en dan langs de A6 richting Ens gaat. Ja, ondanks felle protesten van de gemeente Almere lijkt die route er toch echt te komen.
0: Het zorgt voor een lastige tweestrijd voor wethouder Sprong. Er is meer stroom nodig, maar ja, welke offers moet je daar dan voor brengen?
2: Nee, zo'n hoogspanningsleiding, en Almere heeft er al een, dat is ingrijpend voor je stad. Dat betekent dat je op bepaalde plekken gewoon minder goed bepaalde ontwikkelingen kan doen, bepaalde dingen niet kan bouwen. En ja, het aangezicht van de stad wordt er ook niet fraaier op.
3: Een van de offers die de stad lijkt te moeten brengen is de zogenoemde etalage. Een strook groen aan de overkant van Almere buiten waar de stad graag zou willen bouwen.
2: Nou ja, kijk, onze stad groeit. En ook in de gebieden rondom de A6, daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Ja, en dat is wat ik net ook zei, van als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
3: Toch zijn die extra hoogspanningskabels ook hard nodig. Want het Almeerse stroomnet zit al zo goed als vol en er dreigt een aansluitingsstop. Is die route dan niet belangrijker dan het uitzicht of die verloren grond?
2: We hebben heel erg last van netcongestie. En een van de bijzondere dingen is dat als je de elektriciteitsleidingen ziet als een elektriciteitssnelweg, dan is de ironie dat we straks 2 elektriciteitssnelwegen door Almere hebben lopen, maar dat Almere geen op- of afrit heeft. Want dat hebben we momenteel niet. Wij krijgen onze stroom nu via de afrit eigenlijk van Lelystad via een verlengsnoer. En dat is ook de reden waarom het college ook zegt, nee, wij vinden het heel belangrijk dat Almere als 7e stad van Nederland dus ook wel wordt aangesloten op de hoogspanningsnet. We zijn het alleen niet eens met de locatie die in eerste instantie geschikt leek voor dat onderstation, voor dat stopcontact. En dat is die etalage. We willen heel graag dat er een andere locatie wordt gekozen, omdat die etalage voor onze stad zo belangrijk is.
3: Daarom is de stad een claim aan het voorbereiden voor Tennet en het Rijk. Want als die route dan toch definitief door de stad moet komen, dan moet de schade wel ruim gecompenseerd worden, is de gedachte.
2: Ja, als de route definitief wordt, dan is dat iets wat gevolgen voor de stad heeft en dat er dingen niet door kunnen gaan. En bij dat soort procedures, als Den Haag besluit om zoiets te doen uit landsbelang, dan betekent het ook dat je als stad gecompenseerd moet gaan worden voor de schade die je hebt. En dat betekent dat we dan dus ook heel goed helder moeten hebben, wat wordt er door geraakt, wat betekent dat en hoeveel kunnen we daar dan ook eventueel claimen bij het Rijk.

0: Phil Collins was dat met You Can't Hurry Love bij Flevoland is Wakker.
1: De gemeenteraad van Urk heeft ingestemd met het coalitieakkoord van SGP, CDA en ChristenUnie. Het akkoord heet Groeien met Karakter en geeft op hoofdlijnen aan waar de gemeente mee aan de slag gaat.
0: Je hoort Jacob de Borst van de SGP over de titel van het akkoord.
2: Wat is het karakter van Urk en van een Urker? En ik probeer dat te duiden met een aantal kenmerkende woorden, zonder de illusie te hebben compleet te zijn. En ik noem ze cultuur, identiteit, doorzetten, doen, vrijgevig, ruimhartig, ondernemend, gastvrij, gemeenschapszin, verbondenheid, kerkelijk, gelovig. En wat deze coalitie zonder enige uitzondering verbindt, is dat ondanks onze onderlinge verscheidenheid het christelijk geloof en daaraan verbonden het eerbiedigen van de zondagsrust een feit is.
1: Ja, veel concrete zaken worden niet genoemd in het coalitieakkoord. Dat gebeurt later. Gemeentebelangen heeft daar toch wel wat moeite mee.
0: Ja, volgens Hendrik Hakvoort van Gemeentebelangen krijgt vooral de jeugd te weinig aandacht in het stuk.
3: Wat ons opvalt in dit akkoord is niet alleen wat er wel staat, maar ook wat er niet staat. Wij lezen niets over horeca. Daar roept bij Gemeentebelangen een vraag op. Is dat omdat de coalitie er geen visie op heeft? Of omdat horeca simpelweg geen onderdeel uitmaakt van het toekomstbeeld dat men voor Urk voor ogen heeft? Er is al bijna geen uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurtgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
1: Nou, volgens Tunis Hoekstra van de SGP is er wel degelijk aandacht voor de jongeren. Hij benadrukt dat de helft van de Urkere bevolking jonger is dan 30 jaar. En daar moet dus rekening mee worden gehouden.
4: We kunnen hier in dit huis allemaal gaan bedenken van dit vinden de jongeren mooi. Maar je kan beter vragen wat vinden de jongeren er zelf van. Dus dat willen wij sowieso meer gaan doen. Daarnaast gaan wij de effecten van het programma Durf ook monitoren. Dus in de afgelopen jaren hebben we dat programma neergezet. Dat heeft hele mooie opbrengsten gehad. En die willen wij ook gaan meten. Zodat we elke euro die wij ook investeren in jongeren ook zo goed mogelijk inzetten. En daarmee denk ik dat er ook een hefboom kan ontstaan om nog meer te doen voor de jongeren.
0: Tunis Hoekstra was dat dus van de SGP. Het onderdeel over de horeca liet hij beantwoorden door de fractievoorzitter van het CDA. Dat is Marcelle de Boer van der Sloot.
5: En het klopt dat er veel uitgaansgelegenheden hun deuren sluiten. Maar wat mijn collega Hoekstra ook al heel betogend heeft uiteengezet, is jeugdbeleid veel meer dan een uitgaansbeleid alleen. Ik hoef daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Maar de situatie van nu, die willen wij wel op peil houden. En er is ruimte voor de horeca om zichzelf weer te verbreden. En de randvoorwaarden zijn in de afgelopen 4 jaar sterk neergezet. Ik durf wel te zeggen, de randvoorwaarden zijn eigenlijk nog nooit zo goed geweest op Urk om de horeca te realiseren.
1: En na de discussie over het coalitieakkoord werden de wethouders geïnstalleerd. Tunis Hoekstra van de SGP, Wilco van Klinken ook van de SGP, Emma Wakker van het CDA en Albert Woord van de ChristenUnie.

0: Anne-Marie was dat met Shania Twain met Unhealthy. Van de berichten buiten de provincie.
1: Ja, laten we eens beginnen met wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag de 19e juni. Zonnestroom is uit de gratie bij de Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden er bij bestaande woningen slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Dat is een fractie van een paar jaar geleden, meldt het AD. Ja, dat aantal staat toch wel in schril contrast met de meer dan 500.000 installaties die er in 2022 en 2023 bijkwamen. Heb jij ze op je dak liggen?
0: Nee, nog niet.
1: Oké, ben je het van plan?
0: Nou ja, dat zou ik wel willen. Ja.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, toch wel. Ja, maar ja, als ik dit allemaal hoor, hè, elke keer van nou, het is niet per se meer voordelig en dat soort dingen, denk ik ja.
1: Nou, het is wel voordelig, maar het echt erop verdienen, ja, dat doe je niet
0: dat
1: meer.
0: Dat
1: doe
0: je natuurlijk het liefste wel.
1: Ja, maar aan de andere kant, weet je, het scheelt gewoon natuurlijk. Het scheelt gewoon.
0: Ja, dat is ook.
1: Je hebt liggen.
0: Ja. Dan gaan we naar de Amerikaanse vicepresident Vance. Die gaan nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
1: Gaan we naar Engeland. Daar heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En dat is belangrijk, want dat betekent dat hij zijn partijgenoot, premier Starmer, kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Met applaus. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
0: Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada met grote cijfers van Qatar. Het werd namelijk 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk.
1: Oh, is dat 1-1 geworden?
0: Ja.
1: Dat vind ik nog best wel knap van Zuid-Afrika.
0: Vind ik eigenlijk ook wel.
1: Want laat ik het heel voorzichtig zeggen, is niet de beste ploeg.
0: Nee, dat klopt. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in Best, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via een datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Alexander Sprong.
6: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6... daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
5: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim wordt gecompenseerd. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond, is niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen, zoals horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
7: Er is ook weinig in uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurtgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
5: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar.
1: Goedemorgen. Staat ons vandaag een uitzonderlijke hete dag te wachten in Flevoland met temperaturen die opgelopen naar 33, of lokaal misschien wel 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan, daarbij is het ronduit zonnig. En er staat ook maar weinig wind die voor verkoeling zorgt in de loop van de middag. Dan gaat de bewolking toenemen en in de loop van de avond krijgt het dan mogelijk te maken met enkele stevige regen- en onweersbuien die fors uit kunnen pakken met kans op windstoten, hagelstenen en veel regenwater in een korte tijd. Ook in het weekend is het nog volop zomers met temperaturen zo rond de 28 graden, niet meer zo heet als op vrijdag. En het lijkt verreweg de meeste plekken dan gewoon droog te blijven.
2: Ken je dat liedje nog? Ik ben Ali van de Wegenwacht.
3: Nee, die ken ik niet meer. Nee.
2: Oké, okay. Nou ja. Op Urk hebben ze Ali van het zwembad. Nog wel.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: durf er wel een bedje op te leggen dat dit wel vaak gedronken gaat worden vandaag. De pina colada.
1: Ja, denk je?
0: Ja, denk het wel. Ja, ik ben er niet zo'n fan van trouwens. Het is mij te zoet.
1: Ik heb het nog nooit gedronken, geloof
0: nee?
1: ik.
0: Nee? Hou je van ananas?
1: Ik ben verwend. Sorry.
0: Niet dus?
1: Ja, ik, jawel, maar niet die in Nederland ligt, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, oké, welk land dan wel?
1: Ja, ik heb hem ooit gewoon vers vanuit de boom in Oeganda gegeten. Ja, en als je dat dan vergelijkt met wat hier in de supermarkt ligt, ja, dat is toch wel een verschilletje.
0: Een soort verwelkte,
1: maar jongens, nee, ik ben verwend. Ik weet het. Nee, wat zeg je?
0: Dat is een soort verwelkte ananas die hier bij je...
1: Ja, wateriger. Veel minder smaak.
0: Ja.
1: Maar ik hou er wel van, zeg.
0: Ja, een pina colada is lekker zoet, dus...
1: Ik ga hem proberen.
0: Probeer het eens, zou ik zeggen.
1: Ja, Ali van het zwembad. Nou, iedereen op Urk kent haar onder die naam. 50 jaar lang werkte Ali Romkes in het overdekte zwembad Het Bun op Urk. Ze begon met zwemlesgeven en de laatste jaren was ze bedrijfsleidster.
0: Ja, deze week neemt Ali afscheid. Ze gaat met pensioen. Verslaggever Mark Bakker die haalde herinneringen op met bezoekers van het zwembad.
2: Nou, ik ben hier in 1950 gekomen en toen Ali heeft me door alles ingeholpen om te worden zoals ik nu ben.
3: Zij zet altijd een lach op haar gezicht. Ik vind het knap dat je 's morgens zo vroeg vanuit IJsselmuiden helemaal hier naartoe komt. Helemaal naar Urk, eens met sneeuw, met alles.
2: Ik was hier zo stijf als een plank. Ik kon mijn armen en mijn benen amper bewegen. En Ali heeft me gewoon van alles geleerd en gedaan.
4: Ja, er is koffie voor jullie, hè?
5: Johan van Oosterhout tref ik ook in het zwembad. Ik begrijp, u heeft vroeger nog les gehad, hè, van Ali?
6: Zeker waar. We hebben het al zeker over 26 jaar geleden al, dat Ali er al rondliep.
5: Rosanne Kramer, 17 jaar, je hebt nog les gehad van Ali?
7: Ja, ik heb les gehad voor A-diploma van Ali. Ja.
5: Hoe oud was je toen?
7: Ik was, denk ik, 5.
6: Een jaar of 10, ja, ja, ja.
5: En kun je nog iets daarvan herinneren, hoe dat ging?
6: Nee, nee, zeer weinig. Nou, dat het vervelend was.
7: Ja. Nou, het was altijd duidelijk met lesgeven, altijd heel lief. En als je dan zenuwachtig was, dan helpten ze je altijd de stap te maken om toch in het zwembad te gaan komen.
2: Nou, ze kon best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief. Ja. Ja.
5: Maar streng in welke vorm?
2: Doorzetten en niet zeuren.
6: Als ik aan Bun denk, denk ik aan Ali. Ben ik hier, is Ali hier ook. Dus dat wordt zeker een gemis. Vooral de toegankelijkheid van Ali. Maar ook de adviezen. Heb je ergens last van of dat je denkt, ik zwem niet goed. Dan is Ali daar voor je om je daarmee te ondersteunen.
5: Nou Ali, dat zijn wel positieve reacties hè, van mensen die hier nou zwemmen.
8: Zeker, maar ik ben zelf ook altijd heel erg positief. Dus, ja.
5: Ja, hoe komt dat?
8: Nou, ja. Het weet... Ja, ik ben zoals ik ben en ik ben gewoon open en eerlijk.
2: Ja, ze was er wel altijd. Dus.
8: Ik kom net van school af en toen ben ik hier al gelijk komen werken. Allereerst dus als leerling, zwemonderwijzeres. En later ben ik dus gegroeid helemaal naar de bedrijfsleidster. Daarvoor heb ik altijd aan de bak heb ik zwemles gegeven. Alle groepen deed ik toen. Van baby af tot deze groep. Dat zijn mensen van bijna 90 jaar. Dus alle leeftijden maak ik mee.
5: Maar dat betekent dus dat heel veel mensen hier op Urk les hebben gehad van u.
8: Ja, want ze vragen wel eens aan me van Ali, hoeveel heb jij nou les gegeven? Ja, dat kan ik niet benoemen, dat weet ik niet. Ik heb echt altijd gewerkt, alle jaren. Dus ja, dat zijn er heel veel. Ik had ze misschien moeten tellen wie ik afgeleverd heb met een diploma. Maar dat heb ik nooit bijgehouden.
5: Maar iedereen op Urk kent u?
8: Zeker. Overal waar ik kom is het Ali van het zwembad.

0: Jelly Roll was dat met I'm Good. Zometeen wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en tv. Wat zit erin?
1: Hoe gevaarlijk is bergbeklimmen? Daar vertelde de zeer ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen over in Met het oog op morgen.

0: ik ben al een aantal keer bij het concert geweest van de Script. Een keer bij Pinkpop, een keer bij in Ahoy. Het blijft altijd leuk.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ze kunnen wel mooi optreden. Dat is echt mooi. Je hoorde ze met het nummer Arms Open. Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval op Moskou uitvoerde, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te bemachtigen. Ruslandkenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten. En dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem inzet. Want de prijs is gigantisch, hè? Die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen, zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: Bij intieme terreur wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Maar ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld door hun vrouw of ex-vrouw. Ze voelen zich vaak niet serieus genomen door instanties. In Pointer deelden mannen hun verhaal.
3: Toen ze zwanger was er op een gegeven moment een moment toen we wilden gewoon naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène. En op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt, waar je bij staat. Dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
0: Intieme terreur wordt door professionals vaak moeilijk herkend. Volgens Jessica ter Wiel van het expertisecentrum Dwingende Controle komt dat door een gebrek aan scholing.
4: Er wordt vaak veel te weinig gedaan aan goede mensenkennis. Kennis van ook stoornissen en wat er mis kan zijn met mensen. En er worden ook vaak te weinig vaardigheden aangeleerd om bijvoorbeeld er rekening mee te houden dat hoe iemand is wanneer die met jou als professional praat. Dat helemaal niet hoeft te zijn hoe iemand is zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken. Dat ontbreekt echt in heel veel van de opleidingen al heel lang. Dus je ziet professionals die daar niet genoeg over geleerd hebben en daar niet op voorbereid zijn.
1: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Volgens ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van de klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
5: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Komt natuurlijk ook de social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, het bezint eer gebegint.
1: Ook klimaatverandering speelt volgens hem een grote rol.
5: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, dan zou je eigenlijk moeten constateren, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski zat alvast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet en het Rijk om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
12: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
11: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
13: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
11: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op de vrijdag de 19e juni. Fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja, het is flink warm natuurlijk deze dagen. Hoe kun je het hoofd nou een beetje koel houden? Nou, dat vragen we zo aan Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis.
10: En verder in Flevoland is wakker. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. De wethouder legt het straks uit.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
16: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Hoe vaak wordt hier nou live in genoemd? Best wel vaak, denk ik.
1: Oh, ik tel dat niet mee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ga het eens doen. Is het trouwens Desiree of Desiree?
1: Desiree.
0: Desiree. Met, met live. Hoor je bij Flevoland. Het is wakker.
1: In heel Nederland geldt sinds gisteren het Nationaal Hitteplan. Dat is een waarschuwingssysteem van het RIVM. En dat wordt van kracht wanneer het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden.
0: En vanwege de warmte is het code geel. En hoe zorg je er nou voor dat je het hoofd koel houdt? Ja, dat vragen we aan Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n weekend met hoge temperaturen. Wat maken jullie bij het Rode Kruis dan allemaal mee?
2: Nou, niet zo heel veel als Rode Kruis. Wij zijn vooral altijd heel erg actief op het gebied van tips geven. Dus we willen graag dat mensen goed voorbereid zijn. Dat is ook onze taak in Nederland. We willen mensen voorbereiden op calamiteiten. En in dit soort gevallen kun je het niet vaak genoeg herhalen dat het toch even goed is om erbij stil te staan dat het lange tijd warm is en je gezonde verstand gebruiken.
1: Ja, en wat is dan de belangrijkste tip?
2: Nee, de belangrijkste tip is uiteraard, houd je hoofd koel, letterlijk en figuurlijk. Dus denk er even over na dat het heel warm is en kijk wat dat voor jou betekent. En voor veel mensen maakt het wel uit, maar kun je er goed mee omgaan als je even wat meer drinkt, in de schaduw bent en gewoon even erbij stilstaat dat het lange tijd heet is en dat je daarop je gedrag aanpast. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar wat hulp bij nodig hebben, zeker mensen die wat ouder zijn of hulpbehoevend en die wonen bijvoorbeeld thuis, die hebben niet extra aandacht of verzorging thuis, dan is het goed dat je ook even denkt, hey, misschien kan ik die mensen helpen met boodschappen of check ik even bij ze of het wel goed gaat.
0: Ja.
2: Drinken ze wel genoeg? Dat zijn dingen die waarbij je ook wel echt toe oproepen van let ook op elkaar.
0: Ja, want wat doet warmte precies met je lichaam?
2: Nou, ik ben geen arts, maar we weten natuurlijk dat als het warm is, dan verlies je veel vocht. En als je vocht verliest, dan kan het snel bergafwaarts gaan en kunnen er allerlei hele vervelende dingen met je gebeuren. En als je lange tijd in de zon zit, dan krijg je ook allerlei verschijnselen die ook echt levensbedreigend kunnen zijn. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat je genoeg drinkt, dat je jezelf verkoelt, dat je zware inspanning vermijdt, je luchtig kleedt, ook beschermend, hè, als je echt in de zon moet werken of in de zon verblijft. Dus bijvoorbeeld lange mouwen, maar dan wel luchtig, linnenkleding, et cetera. Je wilt ook voorkomen dat je uiteindelijk op een eerste hulppost belandt of erger.
1: Ja, en af en toe lekker koud douchen, je voeten in een koud voetenbadje.
2: Ja, wij raden meestal aan koud lauw, maar echt ijskoud, dan dat heeft juist het minder effect. Het is beter om het iets lauwer te maken, het water, omdat je bloedvaten dan ook iets verder openstaan dan als het ijskoud is, want dan ga je juist knijpen eigenlijk, hè? Dus dan worden je bloedvaten juist kleiner. Nauwer. En dan verkoel je uiteindelijk minder. Dus je wilt ook uiteindelijk dat het effect heeft dat je lichaam afkoelt.
1: Zeker.
2: Dus ijskoud douchen is niet per se het allerbeste. Maar verkoeling zoeken op alle mogelijke manieren absoluut. En drink vooral genoeg. En als we dat met z'n allen doen en op elkaar letten, dan komt het hartstikke goed deze paar dagen.
0: Je zegt veel drinken. Thee drinken, is dat dan ook goed? Want ik kan me voorstellen dat dat ook goed is voor die bloedvaten.
2: Ja hoor, nee, waar je op moet letten is dat dingen niet te veel suiker of alcohol bevatten. Hè? Dat zijn zaken die je juist wil vermijden. En als je het wel drinkt, zorg dan dat je ook genoeg andere zaken drinkt. Koffie, thee, water zijn natuurlijk altijd zaken die je goed kunt drinken om je vochtbalans op peil te houden.
1: Ja, Bastiaan, ik las nog ik vond hem briljant, deze tip. Ik had hem ook nog niet eerder meegekregen. Slaap op een koelmat die eigenlijk bedoeld is voor je huisdier.
2: Oh, die ken ik ook niet. Maar
1: nee.
2: Ja, als het werkt, waarom niet?
1: Ja, toch? Ik vond hem echt geweldig. Ik denk, nou ja.
2: Juist die plaknachten, hè, slapen, uiteindelijk is dat. En nogmaals, voor de meeste mensen is het vervelend, maar komen er wel doorheen. Maar als je wat ouder bent of kwetsbaarder, dan zijn die slechte nachten slaap, die plaknachten, die kunnen ook echt heel vervelend zijn. Gewoon voor je algehele conditie, voor je energieniveau. En dus wil je er echt alles aan doen om te zorgen dat je. Dat je dat goed doorkomt. En zo'n mat kan dan ontzettend helpen. En
1: ja.
2: De deuren open, hè, doe dat vooral 's avonds en 's nachts. Laat het doorwaaien. Als het heet is, dan is het vaak buiten. Buiten is het warmer dan binnen, dus hou de deuren dan dicht. Dus, nou ja, als je daar een beetje over nadenkt, dan kun je met logische stappen kun je best wel veel warmte buiten houden en jezelf beschermen.
1: Dank voor deze tips.
2: Graag gedaan.
1: Bastiaan van Blokland was dat van het Rode Kruis.

0: ik hoop dat ze vaker nog muziek met elkaar gaan maken, want het klinkt wel heel goed. Sam Fender hoorde je met Olivia Dean en Rain Me In.
1: En dan gaan we naar het weer, dat doen we met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, nu is het nog aangenaam, hè, maar dat komt verandering in.
2: Ja, klopt. Op dit moment temperaturen rond 20 graden. Nou, over een uurtje of twee is dat al 25 en rond het middaguur is dat 30. En uiteindelijk vanmiddag gaan we naar ongeveer 34 graden. Veel zon, ook wat wolken. En eind van de middag wordt de stapelwolk een stuk groter. En dan neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe.
1: Dus hoe laat zal dat ongeveer zijn, denk je?
2: Ja, daar zit wat marge in. Nog net op de middag of pas vanavond. Dus ergens... de eerste bui misschien in het zuiden van de provincie al ergens tussen 4 en 5. Maar ik verwacht eigenlijk ergens dat de buien tussen 6 en 9 vooral over Flevoland trekken.
1: En hoe lang houden die dan aan?
2: De meest hevige buien zijn vaak de eerste in dit soort situaties. Het is wel zo dat er ook vannacht nog kans op een bui is. Kan ook nog een onweersbui zijn. Dus het houdt wel een tijdje aan. Tenminste, de buien, de hoogte, ze zijn het felst, maar heel kort. Maar ook in de nacht is nog wel kans op een bui. En het wordt een zwoele nacht. Minimumtemperatuur niet lager dan 18 of 19 graden.
1: Ja, poeh. De tip heb je misschien wel meegekregen. Hè? Slaap op een koelmat die eigenlijk voor je huisdier bedoeld is. Ik vond hem wel briljant.
2: Oké. Ja, en verder gewoon rustig aandoen. Zeker midden op de dag de hitte mijden. En ramen natuurlijk en deuren gesloten houden. Morgen is het wel een stukje aangenamer. Nog steeds gewoon volop zomer. Veel zonneschijn. Een graad of 27, maar dus niet die 34 van vanmiddag.
1: Nee, oké. En verder? De rest van het weekend?
2: Blijft het zomer. Dus ook zondag een graad of 27. En daarna gaan we waarschijnlijk zelfs omhoog. Dus maandag, dinsdag weer 30. Misschien zelfs weer iets meer. En dan wordt de verwachting wat onzeker. Daarbij moet ik zeggen dat de kans op droog weer de tweede helft van volgende week heel erg groot is. Maar de temperatuur zit een onzekerheid in. Maxima boven de 30 zijn ook weer mogelijk. Maar het zou ook een stukje koeler kunnen zijn met 25 of zo.
0: Maar dat is nog steeds heerlijk zomerweer, lijkt
2: dat
0: mij.
2: Dat is eigenlijk heerlijk zomerweer. Doe mij maar gewoon volop zon en 25, ja.
1: Ja, precies. Nou, we gaan ons er een beetje op voorbereiden. Ja, vooral rustig aan doen, denk ik, toch?
2: Ja, zeker, ja.
1: Hey Johnny, dankjewel, hè.
2: Joe.
1: Gaan we door met het nieuws. Een nieuwe hoogspanningsleiding die dwars door Almere loopt en dan langs de A6 richting Ens gaat. Ja, ondanks felle protesten van de gemeente Almere lijkt die route er toch echt te gaan komen.
0: Ja, maar het zorgt voor een lastige tweestrijd voor wethouder Alexander Sprong. Er is meer stroom nodig, maar ja, welke offers moet je daarvoor brengen?
3: Nee, zo'n hoogspanningsleiding, en Almere heeft er al een, dat is ingrijpend voor je stad. Dat betekent dat je op bepaalde plekken gewoon minder goed bepaalde ontwikkelingen kan doen, bepaalde dingen niet kan bouwen. En ja, het aangezicht van de stad wordt er ook niet fraaier op.
4: Een van de offers die de stad lijkt te moeten brengen is de zogenoemde etalage. Een strook groen aan de overkant van Almere buiten waar de stad graag zou willen bouwen.
3: Nou ja, kijk, onze stad groeit. En ook in de gebieden rondom de A6, daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Ja, en dat is wat ik net ook zei, van als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
4: Toch zijn die extra hoogspanningskabels ook hard nodig. Want het Almeerse stroomnet zit al zo goed als vol en er dreigt een aansluitingsstop. Is die route dan niet belangrijker dan het uitzicht of die verloren grond?
3: We hebben heel erg last van netcongestie. En een van de bijzondere dingen is dat als je de elektriciteitsleidingen ziet als een elektriciteitssnelweg, dan is de ironie dat we straks twee elektriciteitssnelwegen door Almere hebben lopen, maar dat Almere geen op- of afrit heeft, want dat hebben we momenteel niet. Wij krijgen onze stroom nu via de afrit eigenlijk van Lelystad via een verlengsnoer. En dat is ook de reden waarom het college ook zegt, nee, wij vinden het heel belangrijk dat Almere als zevende stad van Nederland dus ook wel wordt aangesloten op de hoogspanningsnet. We zijn het alleen niet eens met de locatie die in eerste instantie geschikt leek voor dat onderstation, voor dat stopcontact. En dat is die etalage. We willen heel graag dat er een andere locatie wordt gekozen, omdat die etalage voor onze stad zo belangrijk is.
4: Daarom is de stad een claim aan het voorbereiden voor Tennet en het Rijk. Want als die route dan toch definitief door de stad moet komen, dan moet de schade wel ruim gecompenseerd worden, is de gedachte.
3: Ja, als de route definitief wordt, is dat iets wat gevolgen voor de stad heeft en dat er dingen niet door kunnen gaan. En bij dat soort procedures, als Den Haag besluit om zoiets te doen uit landsbelang, dan betekent dat ook dat je als stad gecompenseerd moet gaan worden voor de schade die je hebt. En dat betekent dat we dan dus ook heel goed helder moeten hebben, wat wordt er door geraakt, wat betekent dat en hoeveel kunnen we daar dan ook eventueel claimen bij het Rijk.

0: Elton John was dat met I'm Still Standing. Dan de berichten buitende provincies.
1: Ja, de Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Nou, gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Dan gaan we naar Engeland. Daar heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis, veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: En Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakte nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier.
1: Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn nu zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.

0: Dat is een beetje hetzelfde met Curaçao. Ik zou het heel leuk vinden.
1: Ja.
0: Echt die 1-1 die viel, dat vond ik geweldig. Maar ja, daarna heb ik de tv uitgezet.
1: Ja, daarna was het wel sneu ook. Ja.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
2: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
3: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
2: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
4: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
2: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
2: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Flevoland met het regionieuws.
0: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in Best, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor de toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Alexander Sprong.
14: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6... daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
0: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig omdat het overvolle stroomnet, om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim gecompenseerd wordt. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond is nog niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd.

0: nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen zoals horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
1: Er is ook weinig in uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
4: Mooi, op de weg geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de N718 bij Emmeloord. Dat is de Banterweg. En dan word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 2,2. En heb je ook een flitser gezien, die kun je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker, gaan we lekker feestje vieren.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: dit is echt wel een van mijn favorieten. Ik blijf dit zo'n geweldig mooi nummer vinden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Het is ook gewoon, het is één groot verhaal, hè, Radio Gaga.
0: Zeker.
1: Eigenlijk. Ja, zeker. Het was van Queen.
0: Almere gaat van het ene feestje naar het andere in verband met haar 50-jarig bestaan natuurlijk. En Almere buiten blijft zeker niet achter.
1: Nee, daar is morgen van alles te beleven. En ja, daar blijft het niet bij. Het feest is de start van veel meer. We praten erover met Joey Thuislager van de stichting Even naar het feest. Goedemorgen, Joey.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 3 podia maar liefst. Er is muziek en er is sport en er is een markt van de lokale verenigingen. Ook maatschappelijke organisaties, ondernemers. Ja, er is flink wat werk ingestoken, of niet?
2: Dat mag je wel zeggen, ja. Zeker. Er werd natuurlijk ongeveer een jaar geleden door Almere, de gemeente, gevraagd aan haar bewoners van kom eens met wat mooie initiatieven voor het 50 jaar bestaan. En toen dachten wij, ja, dat moet je niet 2 keer zeggen. We hebben in Almere buiten een mooie groep buitenaren bij elkaar gesprokkeld. En we dachten, we gaan één groot Almere buitenfeest creëren. En een paar maanden verder, met heel veel bloed, zweet en tranen, is morgen de dag. Ja. Ja,
1: was dat makkelijk om iedereen de neus dezelfde kant op te laten gaan om dit te organiseren?
2: Zeker, ja hoor. Er is echt een hele mooie grote verbondenheid in Almere buiten. Als je het hebt over organisaties. We hebben een paar maanden geleden een oproep gedaan op social media en de lokale krant. En daar kwam zoveel reactie op, zoveel positieve reactie. Met allemaal organisaties, particulieren. Die allemaal wel een bijdrage wilden geven. Dus we hebben echt een fantastisch grote groep heel veel mooi werk kunnen leveren.
0: Wat leuk. Is dat ook een beetje wat misschien de buitenaar typeert? Betrokken toch zijn bij elkaar?
2: Zeker, mag je wel een beetje de buitenaren brani noemen.
0: Ja. Dat zeg je mooi. Zeg, ik zag op de website, er is ook de 50-50-50 challenge. Wat is dat?
2: Ja, 50 jaar bestaan natuurlijk. Wij wilden dus Almere buiten uitdagen om in ieder geval met 50 verschillende initiatieven te komen. 50 verschillende deelnemers. Daar zitten we volgens mij al flink overheen als we het hele programma bij elkaar opnoemen. Dus echt meer als knipoog naar 50 jaar Almere uitdagen tot... laten we nou met z'n allen echt een flink mooi feest in Almere buiten maken. Wat echt voor en door Almere buiten is. En ook echt laat zien de afgelopen 50 jaar wat er allemaal voor moois hier is ontstaan. En ook een beetje alvast in de toekomst kijken van als we dit morgen allemaal kunnen laten zien, dan is dat al een heel mooi voorproefje, een mooie toetje voor wat er nog gaat komen.
1: Ja, want terugkijken is het dus morgen, maar dus ook vooruitkijken. Zijn er dingetjes in Almere buiten van je zegt, daar kunnen we nog in investeren?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we misschien, als we het dan toch hebben over al die initiatiefnemers, groot en maar ook vooral kleine burgerinitiatieven, die mogen zeker, wat mij betreft, wat meer in het zonnetje gezet worden. Gaan we natuurlijk morgen doen. Maar moeten we de aankomende tijd zeker doen. Dat moeten we koesteren. Want dat maakt Almere, en zeker Almere buiten, zo mooi. Dat die verbondenheid tussen de mensen, verschillende culturen die bij elkaar komen. Verschillende initiatieven, interesses, talenten. Dat moeten we gewoon gaan koesteren als stad. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen 50 jaar mooi opgebouwd. En dan moeten we niet na 50 jaar opeens gaan vergeten. Dus als we daar gewoon in blijven investeren, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit.
0: Hoe lang woon je er zelf eigenlijk al?
2: Praktisch bijna mijn hele leven. Dus dat is al, ik durf het bijna niet te zeggen live op de radio. Bijna 35 jaar.
0: Juist, oké. Okay. En laten we vooral natuurlijk nog even hebben over de dag van morgen. Het grote feest, hoe laat begint het?
2: De officiële opening op het Rio de Janeiroplein, het evenemententerrein, dat is om 11:45. Dan gaan we officieel openen met ook de wethouder erbij. En dan vanaf 12:00 start eigenlijk het gehele programma op verschillende pleinen. Helemaal verspreid door op het evenemententerrein, maar ook door heel het winkelcentrum van Almere buiten. hebben we echt verschillende pleinen met, nou ja, u zei het al, 3 verschillende podia. We hebben door het winkelcentrum een catwalk van modeketens lokaal. We hebben een kidsplein waar we allemaal kidsfun hebben met springkussens en schminken. En nou ja, echt, we hebben overal wel over nagedacht. Het wordt echt een feestje voor jong en oud. Er is genoeg te doen. Dus ja, we hebben er super veel zin in.
0: Snap ik. Ja, nou ja, als het dan om 11:45 middags begint, dan wordt het een feest van minstens 14 uur lang.
2: Ja. Dus in het winkelcentrum is de hele programmering tot 5. En dan gaan we natuurlijk nog aan het einde met z'n allen naar het Rio de Janeiroplein. Daar is het programma nog tot 8:00 s'avonds. En eindigen we nog met 2 top DJ's die er nog een feestje van gaan maken. Dus ja, we hebben echt overal over nagedacht. En we hopen gewoon heel veel publiek uit Almere buiten, maar natuurlijk ook van buiten Almere, mag ook. Iedereen is welkom te trekken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, wij wensen jou en iedereen die natuurlijk van plan is om te gaan, heel veel plezier en voor de organisatie succes. Hopelijk gaat het allemaal goed. Ook gezien de warmte. Nou, ga ervan genieten, Joey. Dankjewel.
2: Yes, gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt.
0: Joey Touwslager van de stichting Even naar het Feest. Nou ja, even. Lekker lang.
1: Ja, lekker lang, inderdaad. Zometeen wat je gisteravond het meest op radio en televisie.

0: Love That Girl van Rafael Sadiq. Dan wat je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval uitvoerde op Moskou, zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ruslandkenner Helga Salomon denkt dat Poetin nog niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten. En dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem in zit. Want de prijs is gigantisch, hè, die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort. De economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Nou, ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen. Zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: Bij intieme terreur wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Maar ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld door hun vrouw of ex-vrouw. En ze voelen zich vaak niet serieus genomen door instanties. In Pointer deelden mannen hun verhaal daarover.
3: Toen ze zwanger was er op een gegeven moment een moment toen we wilden over naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène. En op een gegeven moment ook een dreigement erbij van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af. Je weet van dat je gemanipuleerd wordt waar je bij staat. Dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
0: Ja, die intieme terreur die wordt vaak door professionals moeilijk herkend. Volgens Jessica Terwiel van het expertisecentrum Dwingende Controle komt dat door een gebrek aan scholing.
4: Er wordt vaak veel te weinig gedaan aan goede mensenkennis, kennis van ook stoornissen en wat er mis kan zijn met mensen. En er worden ook vaak te weinig vaardigheden aangeleerd om bijvoorbeeld er rekening mee te houden dat hoe iemand is wanneer die met jou als professional praat. Dat dat helemaal niet hoeft te zijn hoe iemand is zodra hij de voordeur achter zich heeft dichtgetrokken. Dat ontbreekt echt in heel veel van de opleidingen al heel lang. Dus je ziet professionals die daar niet genoeg over geleerd hebben en daar niet op voorbereid zijn.
1: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Ja, is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Nou, volgens de ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
5: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, het bezint eer begint.
1: Ook klimaatverandering speelt volgens hem een rol.
5: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, dan zou je eigenlijk moeten constateren, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
0: Heb jij wel eens een berg beklommen?
1: Zeker, ja, in Zwitserland. Ook gletsjers. Dus echt met de stijgbeugels omhoog. En
0: hoe ging
1: aan
0: dat?
1: De touwen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt heel geweldig.
0: Wat spannend? Of?
1: Je moet heel goed opletten. En we waren gelukkig met zeer ervaren klimmers ook. Want die weten precies van waar bepaalde scheuren zijn. Als je dat niet weet, dan kunnen er dingen misgaan natuurlijk.
0: Kan, maar je moet gewoon dat wel met een professional. Of je
1: Absoluut.
0: Moet er gewoon veel van af weten. Anders dan.
1: Ja, en je het goede materiaal, goede kleding, goede schoenen, noem maar op. Ja, je moet wel je zaken op orde hebben. Als je denkt van, ik ga even een berg beklimmen. Of ik klim die gletsjer wel even op. Ja, dan ga je nat. Dat gaat niet goed natuurlijk.
0: Ja. Dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland.
2: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
1: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
1: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Marcus Kulski zat al vast voor een ander delict. En Almere bereidt claim voor tegen Tennet en het Rijk om nieuwe hoogspanningsverbinding. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
12: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
11: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
13: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
11: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij Flevoland is wakker op deze vrijdagochtend, de 19e juni. We hebben het zometeen over een petitie die gisteravond is aangeboden tijdens de politieke markt van Almere. En die petitie gaat over de komst van een islamitische middelbare school in het gebouw van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten. Ouders van leerlingen van het Oostvaarderscollege die maken zich daar zorgen over.
15: Ja, en de jongens van groep 5 en 6 van de Sint-Jozefschool in Emmeloord die zijn Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Ja, woensdag was de grote finale en de jonge Emmeloorders moesten het opnemen tegen andere regio-winnaars. En na de winst, ja, er wacht natuurlijk een prachtig onthaal in Emmeloord. En verslaggever Raoul Kuipers, die is daar straks bij.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Ik heb mensen pijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: We hebben hier ook de videoclip afspelen van dit nummer. En dan zie je allemaal filmpjes van een mooie winterwereld.
1: Ja, winters taferelen.
0: Ja, dat is absoluut nu niet aan de orde natuurlijk. Maar ja, is ook wel lekker, hè. We hebben wel een goede winter gehad. Vind je niet?
1: Ja, wel oké.
0: Ja, sneeuw gehad. Vond ik wel leuk. Ja, die hoorden dus Douwe Bob met With You.
1: Tijdens de politieke markt van Almere is gisteravond een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Die petitie gaat over de komst van een islamitische middelbare school in het gebouw van het Oostvaderscollege in Almere-Buiten.
0: Ouders van leerlingen van dat Oostvaderscollege maken zich zorgen en willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Henk Sifu is de initiatiefnemer van de petitie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar maken u en de andere ouders zich het meest zorgen over?
2: Nou, laat ik eerst even beginnen dat het niet alleen maar is omdat wij zorgen maken, maar omdat beide scholen niet willen. Er is een bezwaar getekend ook door beide partijen. En het bezwaar is eigenlijk niet aangenomen door de gemeenteraad. En dat was eigenlijk al voordat wij op de hoogte werden gebracht. Dus wij kregen 2 weken geleden een brief binnen. Ja, toen pas werd het eigenlijk bij ons bekend. En het gaat natuurlijk nu net voor de zomervakantie, dus we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om daar nog op te anticiperen, buiten eigenlijk wat ik nu heb gedaan met de petitie en mijn berichtgeving aan de gemeenteraad. Waar we ons vooral zorgen over maken is het berichtgeving wat de OVC heeft aangegeven, dat er eigenlijk geen ruimte is in de school en dat de gemeente daar gewoon een verkeerde berekening heeft gemaakt. En dat het eigenlijk 2 scholen zijn met een totaal verschillende visie, ideologie en ook eigen manier van opleiden. Dus ja, als die 2 scholen bij elkaar komen, heb ik niet erg goed gevoel bij.
1: Oh, maar je zou wel kunnen zeggen, je kunt van elkaar leren en elkaar leren kennen.
2: Zeker, zeker, dat kan ook. Alleen dat moet niet op in een situatie gebeuren waar mensen worden gedwongen. Dat moet eigenlijk op een natuurlijke manier gebeuren. En wat je nu ziet is dat beide partijen eigenlijk worden gedwongen om samen gehuisvest te worden in 1 gebouw. Dus vandaar dat ik ook aangeef dat het niet alleen maar vanuit het Oostvaderscollege is, maar juist ook vanuit het Novum Seculum Lyceum. Die hebben alle 2 in bezwaar getekend, want die zien het alle 2 niet zitten. Die willen een eigen gebouw, zodat ze een eigen visie kunnen uitoefenen.
0: Ja, hoeveel mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend?
2: Gisteren heb ik de petitie aangeboden met 929 ondertekenaars. En vanochtend was er nog eentje bijgekomen.
0: Ja, die heeft u dus gisteravond aangeboden aan de gemeenteraad. Is er al gereageerd vanuit de politici?
2: Er zijn wel een aantal raadsleden nog naar me toegekomen. Die willen nog met mij verder het gesprek aangaan. Die zien ook wel de uitdagingen die wij hebben. Want over 2 weken is dan weer de reces. Hè, dus dan zijn ze weer met verlof. En daarnaast hebben een aantal partijen ook vragen gesteld. Een bezwaar ingediend. Alleen, nu moeten 2 dingen langs elkaar gaan lopen. En of we het gaan redden binnen 2 weken. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging die we hebben. En ik heb aangegeven dat ik niet alleen maar mijn petitie wil aangeven. Ik en de ondertekenaars er ook tegen zijn, maar eigenlijk ook willen meedenken aan een oplossing. We snappen ook wel dat de gemeenteraad hier voor een grote uitdaging zit, met een locatie, met huisvesting. Ik heb gezegd vanuit mijn rol, ik ben projectleider van beroep, ik denk graag mee in oplossingen. Dus zet mij alsjeblieft in.
1: Ja. Oké, wat zou een andere oplossing kunnen zijn?
2: Wat je vaak ziet is dat bij verhuizingen van scholen of bij nieuwbouw, dat ze scholen tijdelijk worden gehuisvest in units. Zoals je ook zag bij Montessori Lyceum verderop. En daar zag je dus ook al dat het gewoon prima oplossing was tijdelijk. Want het is nog een start voor Novum Seculum Lyceum. Dus ze hebben nog niet heel veel klassen. Dus dat zou eigenlijk zo'n tijdelijke unit gewoon een prima oplossing zijn.
0: Ja, 2 weken de tijd dus voor het reces. Denkt u dat dat gaat lukken?
2: Ja, niet geschoten is altijd mis. Ik vind dat als dit zo belangrijk is voor zoveel mensen, dan moet je er wat mee doen. En dat was ook mijn signaal richting de raadsleden. Er is een zorg. En ik heb het gevoel dat de scholen hier machteloos tegenover staan. Maar eigenlijk ook als ouders staan we hier redelijk machteloos tegenover. We zijn helemaal niet meegenomen in het proces. En we worden eigenlijk net voor de zomerverlof, nadat de meeste ouders inmiddels een kind hebben ingeschreven op een school, worden ze totaal verrast. Want hiermee ontneem je eigenlijk ook gewoon de vrijheid voor heel veel ouders om daarin te kiezen. En dat vind ik eigenlijk niet correct.
1: Goed. We gaan het afwachten wat dit uithaalt, deze petitie. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
1: Henk Sifu was dat. Initiatiefnemer dus van de petitie waarin ouders van leerlingen van het Oostvaderscollege hun zorgen uiten over de komst van een islamitische middelbare school naar dat Oostvaderscollege.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Gaan we naar het weer. Johnny Willemsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dat Nationaal Hitteplan, dat is gisteren ingegaan. Dat duurt dan 4 dagen, hè? Want flink warm of heet. Hoe warm gaat het worden vandaag en de komende dagen?
2: Nou, heet sowieso inderdaad tropische hitte. Dat is vanmiddag zeker het geval. Vanochtend nog niet. Als je nog buitenplannen hebt, doe het vooral nu. Nu is het 22 graden, dat is echt wel lekker buiten. De temperatuur loopt de komende uren vrij snel op. En ja, rond het middaguur is het al 30. Vanmiddag gaan we dan naar 33 of 34 in de provincie. Daarbij ook een vrij hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt zeker zo warm aan. Misschien nog zelfs een paar graden heter. Het is echt tropische hitte, dat klamme benauwde.
1: En een vrij hoge luchtvochtigheid, zeg je? Hoe hoog is hoog?
2: Wij meteorologen praten dan over dauwpunten. Het dauwpunt, zeg maar, als je de lucht afkoelt en dan wanneer je vocht krijgt, hè, wanneer er dus bijvoorbeeld mist ontstaat, mm-hmm. Dat zou ongeveer bij 21 graden zijn. Als het dan 35 is, dan is de luchtvochtigheid misschien ergens tussen de 40% en 50%, denk ik. Maar het is natuurlijk zo, als je dat vocht, de warme lucht bijvoorbeeld binnen huis krijgt. Dus je zet de deur open en je laat die warmte binnen. Uh-huh. En je weet het in huis wel af te koelen naar 23 graden. Dan wordt het dus binnen ook heel, heel benauwd.
1: Oh, juist.
2: Dat zien. Ja. Dus je moet dus die warmte buiten houden. Dat heeft niet alleen puur met de temperatuur te maken, maar ook met het vocht. Wat verder ook al gecommuniceerd is, en ik wil herhalen dat er ook kans op onweersbuien is. Die zijn wel iets later dan verwacht nu in de huidige modellen. Dus ik verwacht ze eigenlijk nog niet vanmiddag, maar vooral vanavond is die kans aanwezig. Ja, dat kan bij dit soort temperaturen die we vanmiddag halen, kunnen dat hele felle buien zijn. Er is gewoon heel veel energie beschikbaar. Dus dat is echt wel opletten. Als die op de radar Flevoland naderen, houden dan wel rekening mee dat er hagel mogelijk is, zware windstoten en veel regen.
1: Ja, dan kun je beter binnen zijn.
2: Ja.
1: Ja, de nacht, hoe gaat die verlopen? Wordt het echt zo'n plaknacht?
2: Ja, minimumtemperatuur 19 graden. Oh. Ook nog kans op een enkele onweersbui. Waarschijnlijk later in de nacht gewoon droog. Wel gaat de wind wat draaien naar zuidwesten en morgen overdag zelfs naar het westen. Dus morgen is het echt wel een stukje aangenamer. Nog wel volop zomer, veel zonneschijn en een graad of 27. Maar dat is heel wat anders dan 34.
1: Ja, dat scheelt wel. Dat scheelt een slok op een borrel. En zondag?
2: Zondag ook 27, maar daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk weer omhoog. Dus maandag, dinsdag 30, misschien zelfs iets boven de 30 weer. Dus dat hitteplan, dat hoeft voorlopig nog niet in de kast.
1: Nee, dat kun je stellen, zeg. Want misschien kun je het nog een keer uitleggen. Wanneer is er sprake van een hittegolf?
2: De hittegolf is 3 keer boven de 30 in een periode van 5 keer boven de 25. Dus dat zouden we kunnen halen als het inderdaad maandag, dinsdag 30 wordt. En vandaag erbij, dan zouden we dinsdag een hittegolf kunnen hebben.
1: Oké, nou, we gaan het eens bekijken hoe het gaat verlopen. En iedereen maar een beetje rustig aan. Johnny, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Gaan we door met het nieuws. De jongens van groep 5-6 van de Sint-Josefschool in Emmeloord zijn Nederlands kampioen schoolvoetbal geworden. Op de KNVB-campus in Zeist was woensdag de grote finale.
3: Ja, de jonge Emmeloorders moesten het opnemen tegen de andere regio-winnaars van Nederland. En na de winst wachten de kampioenen een prachtig onthaal in Emmeloord. Verslaggever Raoul Kuipers die staat op het plein van de Sint-Josefschool in Emmeloord. Raoul, ja, staat het hele team daar al helemaal klaar?
4: Nou, dat vermoeden heb ik wel, want als ik omkijk dan zie ik een groep jongens staan, allemaal in voetbaloutfit. Ja, zijn jullie de winnaars?
5: Ja!
4: Ja, dat is duidelijk, dus dan zitten we goed. En ik zie ook hier, jij hebt meerdere medailles en een beker. Waarom heb jij zoveel medailles?
5: Nou, eerst was het lokale finale, maar toen kreeg je nog geen medailles. Dus toen kreeg je nog een beker. Maar daarna kreeg je de regiofinales. En toen had je dus deze twee medailles. Deze was de deelnemer. Deze was de winnaar. En hier gingen we toch nog naar het districtfinale. Hier was nog een deelnemer en nog een winnaar. En toen gingen we nog naar de landelijke. En toen hadden we nog een beker.
4: Zo, dat zijn heel veel prijzen en een grote schaal inderdaad. Die hebben jullie ook vast. Was het een mooie dag?
5: Ja, heel mooi.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ga even een plekje verder. De finale dag, hoe zag die eruit?
5: Ja, dat was heel leuk. Alleen de laatste wedstrijd was echt spanning, want we stonden met 2-0 voor en toen kregen we er 2-1 tegen. Alleen toen gingen we 3-1 en toen 4-1. En toen, ja, het was wel een lading.
4: Ja, toen was het wel duidelijk, denk ik.
5: Ja, klopt.
4: Hoe hebben jullie het toen gevierd?
5: We gingen gewoon feesten toen en daarna hadden we nog een interview van Zep Sport. En die komt morgen online. En daarna gingen we in de bus, gingen we muziek luisteren.
4: Keiharde muziek in de bus. Ja, en daarnaast, je hebt ook al zoveel medailles en een beker vast. Wat was het mooiste moment uit het toernooi?
5: Ik
6: Ik vond het laatste heel mooi. Want wij moesten tegen een hele grote jongen. En we hebben nog steeds gewonnen.
4: Zo, dat is wel knap.
6: Ja.
4: En dan kijk ik even de hele groep aan. Wie is de topscoorder? Oh, ik of Daan. Dat is spannend tussen twee mensen. Hoeveel heb jij er gescoord?
7: Ik denk 20 of zo.
4: 20 in het hele toernooi?
7: Ja, alle toernooien bij elkaar, denk ik.
4: Zo, en wat is dan het geheim om er zoveel te scoren?
7: Gewoon aannemen, schieten en hopen dat hij erin gaat.
4: Ja, en jullie hebben gisteren op het schoolplein hebben jullie al een feestje gehad. Maar zondag hebben jullie ook nog een feestje, toch?
8: Ja, dat weet ik niet.
4: Oh, of is dat nog een verrassing? Verklap ik nu een verrassing? Ja, ik zeg niks. Jij hebt de schaal vast. Hoe is die?
5: Ja, hij is niet zo zwaar. Alleen hij is wel echt van metaal en zo.
4: Nee, is niet. En tijdens de wedstrijden, dan wordt er een goal gescoord. Wie juicht er dan het hardst? Oh, dat ben jij. Ja. Hoe gaat dat?
6: Gewoon hard schreeuwen.
4: Doe eens.
6: Maar dan harder. Maar nu heb ik mijn stem kwijt.
4: Je hebt zo hard geschreeuwd dat je je stem kwijt bent. Nou ja, de overwinningssfeer, die zit er goed in. Eén keertje met z'n allen een hele harde schreeuw. Ah! Ja, dit zijn duidelijk de kampioenen van 2026.
1: Zeg Raoul, ik heb nog wel een vraag voor die jongens. Want ja, zij zijn zo goed. Zij zijn de kampioen geworden van heel Nederland. Hebben zij nog een tip voor Oranje voor morgenavond om te gaan winnen?
4: Oh, dat is wel een hele goeie. Morgen moet Nederland zelf dan natuurlijk weer. En jullie zijn al kampioen. Heb je nog een tip?
5: Ja, dat Nederland wat meer acties gaat maken. Meer aanvallen. Niet zo dom overtikken in de verdediging.
4: Nou, dat was een goede tip. En een duidelijke mening van de Nederland zelf. Gewoon de aanval erin. En niet zo dom rondtikken.
0: Sluit ik me helemaal bij aan.
1: Ik ook. Ja. En een beetje meer hoger tempo spelen.
0: Nou, dat,
1: hoppakee.
0: Dat is ook leuk.
1: Actie, vuur.
0: Ja, is ook
1: passie.
0: Leuk. Ja, nou inderdaad.
1: Nou,
0: je hoorde dus.
1: Zo, dat waren wat bondscoaches.
0: Ja. Jij gaat ook kijken hoor.
1: Ja, zeker.
0: Je hoorde verslaggever Raoul Kuipers bij de Sint-Jozefschool in Emmeloord.

0: Hij wenst ons allemaal het beste. Terrence Trent D'Arby hoorde je met Wishing Well. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit Meerstad. De man en vrouw werden gisternacht dood aangetroffen in hun woning. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak zeer uitzonderlijk. In dit soort gevallen zal justitie proberen vaart te maken, zegt deze jeugdrechtadvocaat.
2: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
1: Ja, het meisje zit in beperking en dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat.
0: Je kent het vast wel, eindeloos zoeken in een webshop hoe je een betaling moet annuleren of terugsturen. Ja, dat moet dus binnenkort verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijke vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel meteen duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
3: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: Ja, en als webshops zich niet aan deze nieuwe regel houden, dan kunnen ze een boete krijgen. En de wet die dit regelt, die gaat ergens komende dagen in.
1: Oh, nou, ik heb 3 weken geleden iets besteld via een webshop. En DHL zegt van, het pakket blijft ergens hangen. Nou,

0: is ontevreden.
1: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
2: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
10: OG's. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De verdachte in de zaak rond de verdwijning van Mark Jaskulski uit Dronten zat al vast voor een ander strafbaar feit. Het gaat om een geweldsincident in Oost-Brabant, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een steekpartij in Best, maar het OM bevestigt dat niet. Jaskulski is sinds april 2024 vermist na een afspraak via datingapp Grindr. De gemeente Almere bereidt een claim voor tegen Tennet en het Rijk vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding door de stad. Almere is al langer tegen de route. Volgens de gemeente gaat daardoor ruimte verloren die bedoeld is voor toekomstige ontwikkelingen. Je hoort wethouder Sprong.
15: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6... daar zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
14: Tegelijkertijd is de nieuwe verbinding nodig om het overvolle stroomnet te versterken. Als de leiding er toch komt, wil Almere dat de schade voor de stad ruim wordt gecompenseerd. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Mortelstraat in Lelystad is gisteravond rond 9 uur brand uitgebroken. Alle medewerkers hebben het terrein veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond is niet bekend. Ook over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niks zeggen. De gemeente Urk heeft 4 nieuwe wethouders. De raad stemde gisteren in met het coalitieakkoord. Daarna werden de wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie wordt gevormd door de SGP, het CDA en de ChristenUnie. De oppositie is kritisch op het akkoord. Veel concrete zaken worden niet genoemd, zegt gemeentebelangen. Zoals bijvoorbeeld het horecabeleid. Je hoort Hendrik Hakvoort.
16: Er is ook weinig in uitgaanshoreca meer op Urk. We jagen de jongeren het dorp uit, naar buurtgemeenten of naar de illegaliteit. Dat zou zeker een punt van aandacht.

0: moeten zijn in dit coalitieakkoord.
1: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
4: En eens even kijken hoe het op de weg is. Er is een klein beetje vertraging op de A28, Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Ben je een minuutje of 10 langer onderweg en verder niks. Dus dat valt gelukkig mee op dit moment. En zometeen hebben we het gesprekje aan. Dan kijk ik jou aan, Roy.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, we waren bij een Zeewolde. We waren bij Elisabeth van Veen. En zij is het niet eens met de voorgenomen kabinetsplannen. Want ze is chronisch ziek. En daardoor zal ze echt honderden euro's per maand erop achteruit gaan. Dus dat horen we zo meteen.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: hou dit vast. Voor de komende warme, hete dagen. Sunshine. Sunshine reggae. En vooral laid back. Lekker achterover leunen.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Elisabeth Witteveen uit Zeewolde. Ze is chronisch ziek en maakt zich zorgen over haar financiële situatie. Naar aanleiding van de kabinetsplannen die er op tafel liggen. Goedemorgen, Elisabeth.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je bent chronisch ziek. Je zit ook in een rolstoel.
3: Ja.
2: Wat is er precies aan de hand?
3: Ik heb een progressieve spierziekte en progressieve darmziekte en ik heb longziekte.
2: Ja. En daarom ben ik ook bij jou thuis, want het kost veel energie, hè, om de dagelijkse dingen te doen.
3: Ja, het kost heel veel energie. En energie is zo weg en dan zeg ik altijd, komt de man met de hamer.
2: Ja, want hoe uit, nou, de ziektes die u heeft...
3: Ik heb spasmes. Ja. En mijn spieren worden steeds stijver. En verkrampingen. En ik heb 24 uur per dag, de hele dag pijn. Dus daardoor kost alles meer energie. Kost alles zoveel energie.
2: Ja. Want als je ons een dag meeneemt in uw leven, zeg maar, hoe ziet uw dag eruit?
3: Nou, mijn man helpt me 24 uur per dag. En hij helpt me met opstaan. En dan moet op mijn gemak. En dan naar beneden. En had mijn man de hond uitlaten. En dan al mijn pillen erin. En dan ontbijt. En dan rustig de dag beginnen.
2: Ja. En dan de dag door. Wat ja. Je wil doen.
3: Zoals met dit weer is het dat je niet zoveel kan doen.
2: Ja.
3: Dus een aanslag en op vrijdag gaan we altijd naar de markt boodschappen doen. En dan,
2: even lekker erop uit.
3: Ja, dat is altijd een uitje.
2: Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment dan uit? Want uw man zorgt dus eigenlijk fulltime voor u.
3: Ja.
2: Dus die werkt ook niet?
3: Nee, die werkt ook niet. En ik heb dan een IVA-uitkering. En dan krijg ik wel via mijn PGB iets uitbetaald. Maar dat is lang niet de 24 uur zorg die hij levert, biedt. Dus ja.
2: Kunnen jullie goed rondkomen nu?
3: Ja, het is te doen. Ja. Maar je moet er wel op letten.
2: Maak je dus zorgen om de nieuwe kabinetsplannen die er zijn?
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld een hoge eigen risico, zorgkosten die je niet meer kunt aftrekken van de belasting. Een eigen bijdrage voor de WMO. Ja, als al die plannen doorgaan, hoeveel gaat u er dan op achteruit?
3: Ja, 300 à 400 euro per maand.
2: Per maand?
3: Ja, en dan komen we in de schulden.
2: Dan kunt u niet meer rondkomen?
3: Nee. Nee, en dan komt nog eigen risico van de taxivervoer naar het ziekenhuis. Dat gaat ook omhoog. Huishoudelijke hulp valt weg. Ja, dan moet mijn man nog meer doen. Mantelzorgers is al zwaar. Mm-hmm. En dat kan hij er niet bij doen. En andere mantelzorgers ook niet.
2: Nee. Ik kan me voorstellen dat het ook voor veel stress zorgt nu.
3: Ja.
2: He, dat dit soort plannen er zijn.
3: Ja.
2: Financiële stress om financiën is natuurlijk altijd wel iets wat veel stress veroorzaakt.
3: Ja.
2: Financiën.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe uitzicht dat dan?
3: Met mijn darmziekte dan wordt die actief. En dan moet ik veel naar de wc. Dan heb ik er bloed en alle ellende bij. En die heb ik net achter de rug aanval. Van maanden. Dus ik ben blij dat het nu weer een stuk beter gaat.
2: Ja.
3: En met spierziekte worden spasmes erger. En dan gaat de spierziekte kan meer achteruit gaan.
2: Ja, want u heeft er ook veel stress van.
3: Ja, als ik die plannen toen allemaal las. En dan krijg ik gewoon stress van.
2: Ja, nou ja, ondanks uw ziekte... Staat u al op de barricade, hè? Omdat u heeft samen met andere patiënten en met de patiëntenfederatie heeft u een ervaringsboek gemaakt, kan ik wel zo zeggen. Ja. Ik kan niet meer, heet het. En dat hebben jullie aangeboden aan de Tweede Kamer, hè?
3: Ja, vorige week dinsdag met drie chronisch zieken. En hebben we het ervaringsboek, petitieboek aangeboden aan 8 à 9 Tweede Kamerleden die erbij waren. En konden de Tweede Kamerleden met ons erover praten, over de kabinetplannen.
2: Ja, hoe was dat? Hoe reageerden de Tweede Kamerleden?
3: Ja, ze waren geschrokken, omdat we met z'n drieën daar live waren, konden zij allemaal vragen op ons afvuren. En dat merkte je ook wel. Ze bleven heel lang hangen, want een kwartier later werd de volgende. Er werd een andere petitie aangeboden. Maar zij bleven bij ons hangen, omdat zij allerlei vragen hadden en ons eigen verhaal wilden horen.
2: Ja. Wat hoopt u dat deze petitie, dit boek, op gaat leveren?
3: Dat de ogen van de Tweede Kamerleden, het kabinet, maar ook de ogen van Nederlanders open gaan. Dat dat niet makkelijk is.
2: Nee. Denkt u dat dat gaat gebeuren?
3: Dat hoop ik. Ja, daar blijven we voor strijden.
2: Ja. Ja, want u zegt, het is een groep patiënten. Nou, u gaat er dus 300-400 euro op achteruit. Maar er zijn ook mensen die er nog veel meer op achteruit gaan.
3: Toch? Ja, die gaan er op 1000 euro per maand op achteruit.
2: Ja. Wat vinden die daarvan?
3: Ja, die zijn ook heel bang en verdrietig. En die hebben daar ook stress van, vertelde ze mij.
2: Ja. Denkt u dat Den Haag genoeg oog heeft voor chronisch zieken?
3: Nee, want ze hebben te weinig oog. Als ze denken, nou, die mensen zijn toch al ziek, dus die kunnen we afschrijven. Hè? En daar gaat het minste geld naartoe. Het meeste geld, als zij 1 à 2 jaar in het kabinet zitten, dan krijgen ze 2 à 3 jaar wachtgeld. Nou, als je dat dus ziet, en dat mag wel eens minder. Ja. Hè? Of naar bedrijven. Die hoge pieven, die krijgen zoveel geld.
2: Wat voor gevoel geeft het u? Misschien flinke, flink geld gaat. Minder geld straks over hebt. Wat voor gevoel doet dat met u als u dan die plannen zo ziet?
3: Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ja. Vooral vorige week dinsdag had iedereen blokken gemaakt met de teksten erop. Waar de kabinetsplannen, hè, zoals huishoudelijke hulp, WMO. Ja, dan krijg je die blokken in je handen, dus je hebt het letterlijk vast. Ja, daar word ik verdrietig, maar ook heel boos om.
2: Ja. Ligt er ook wakker van?
3: Als ik door de pijn niet slaap of moeilijk slaap, dan lig ik daar wel wakker van, ja.
2: Wat zou u willen zeggen tegen de verantwoordelijk minister? Als u de petitie is aangeboden, wat zou u willen zeggen?
3: Dat het kabinet hier mee moet stoppen. En dat zij ook hun ogen moeten openen voor de chronisch zieken, voor de kwetsbaren. Je vraagt er niet om, je krijgt het gratis. En er gaat nooit eens wat af, er komt alleen maar bij.
2: Ja. En dat is oneerlijk, vindt u?
3: Ja, dat vind ik. Ik vind het zo oneerlijk.
2: Vindt u het ook makkelijk schieten dan misschien?
3: Ja, ik vind het makkelijk schieten om op chronisch zieken helemaal pijlen te schieten. Zo, vandaag gaan we die plannen voor maken. Die het toch gewoon moeilijk hebben.
2: Ja. Dus je hoopt dat Den Haag het nu anders in gaat zien?
3: Ja, dat hopen we wel. En dan blijf ik op de voet volgen en contact houden met 3 Kamerleden. En hebben we ook afgesproken.
2: Dank u wel, Elisabeth Witteveen.
3: U ook bedankt.

0: 3, 2, 1 was dat van Bente.
1: Oh, oké. Okay.
0: Bente die zingt mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, Bente wel.
0: Ja, jij niet? Dat,
1: nee, ik niet. Ik kop hem even voor je. Ja. Thuis wordt er dan gevraagd... Goh, wie zingt dit? Nou, Bente, dat zullen we dat zo houden. Ja, oké. Ja. Goed.
0: Nou, in dit geval, het was Bente.
1: Ja. We gaan nog even kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio of tv. En in Nieuwsuur ging het over de oorlog in Oekraïne. Terwijl Oekraïne gisteren een grote aanval uitvoerde op Moskou... zocht Brussel contact met het Kremlin om een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen. Nou, Ruslandkenner Helga Salomon, die denkt dat Poetin nog helemaal niet bereid is om te onderhandelen.
2: Hij lijkt geen akkoord te willen sluiten en dus het gevoel te hebben dat er nog geen goed akkoord voor hem inzet. Want de prijs is gigantisch, hè, die moet krijgen voor die oorlog. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische mannen gedood of gewond. Nou, er is benzine tekort, de economie ligt op zijn gat. Dus het lijkt erop alsof hij zelf niet weet wat zijn prijs is.
1: Ook denkt ze dat Poetin er niet op zit te wachten om met de Europese Unie te praten.
2: Hij wil over de hoofden van de Europese leiders praten met Trump, die hij toch makkelijker om de vinger denkt te kunnen winden. Bovendien, deze oorlog is begonnen omdat hij zegt de NAVO, waar Europa een groot deel van uitmaakt, die rukt op. Ze willen ons vernietigen, zo verantwoordt hij die oorlog. Dus laat staan dat daar een Europese delegatie komt. Dat lijkt eigenlijk vrijwel op dit moment, en je weet het nooit, lijkt vrijwel uitgesloten.
0: In Slovenië overleed deze week een Nederlander tijdens een afdaling van de hoogste berg van het land. En vorige week kwamen binnen 24 uur 7 klimmers om het leven in de Alpen. Ja, is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Volgens ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen ligt het vooral aan de voorbereiding van de klimmers, vertelde hij in Met het oog op morgen.
3: De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook de social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En ja, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, ook geen tijdsbesef. Hè. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, het bezin eerder begint.
0: Ja, en ook klimaatverandering, dat speelt volgens hem een grote rol.
3: Je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar. En uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van die.
0: Ik was dus gisteravond op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag. Jij gaat nog een uurtje Flevoland Muziekland doen.
0: Zeker. Verzoekjes zijn welkom. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is ingrijpend voor je stad.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Huur van kantoorpand jeugdorganisatie JEL opgezegd. En het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
13: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
12: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
14: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
12: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de N301, Barneveld-Almere. Tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk doe je er 5 minuten langer over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie je een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmaster-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En we trappen zo af met een plaat over een plek waar het op dit moment 4 uur 's nachts is.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
21: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
21: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Goedemorgen.

Ik heb ze in de afgelopen jaar afgelopen vijf jaar twee keer live mogen zien in Brussel en in Amsterdam. Ja, en het waren voor mij de meest prachtige concerten die ik ooit heb gehad. Met al die lichtjes, al die effecten, het vuurwerk wat ze allemaal maken. En natuurlijk gewoon die lekkere muziek die heel gevoelig is, maar soms ook heel uitbundig. Coldplay hoorde je met Everglow. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Mijn naam is Roy Blokzijl. Komende uur breng ik je de lekkerste hits, ook de lekkerste zomerhits hier bij Omroep Flevoland. Het volgende uur gaat Arnoud voor ons verzorgen. Maar ja, zomerhits dus. Als je nog een leuk plaatje hebt die je graag wil horen, die temperaturen van vandaag een beetje omvatten, je kunt het doorgeven 0320 28 50 50. En dan draai ik hem voor je. En ja, dan kunnen we ook op de radio genieten van die prachtige temperaturen vandaag. Nou, prachtig. Het is ook wel een beetje heet hoor. Maar klagen ga ik niet doen hoor. Nieuws over Helene Fischer. Eind juni dan zou ze in Nederland gaan optreden. Gaat ze nog steeds doen. Maar de bedoeling was dat ze in de Johan Cruijff Arena zou gaan staan. Maar ze heeft besloten om het concert te verplaatsen. Niet qua datum, maar wel qua plek. Ze gaat op dezelfde datum, 30 juni is dat, gaat zij optreden in het Gelredome. En dat is in Arnhem. Ja, en er zijn niet heel veel fans heel blij met dat besluit. En dat snap ik op zich ook wel. Want op social media hoor je allemaal geluiden over dat mensen al allemaal dingen hadden gepland. Rondom de Johan Cruijff Arena. Hè. Moet je denken aan inderdaad een nachtje weg. Dus dan ga je een hotel regelen. Misschien heb je nog wel andere dingen geregeld. Een restaurant of dat soort dingen. Ja, dat moet je nu wel afzeggen. En je moet nu nog hals over kop dingen gaan regelen in Arnhem. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar blij mee is. Dat begrijp ik heel goed. Ze doet dit overigens vanwege een stadiontour die ze heeft. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En daarom zou ze dus in de Johan Cruijff Arena gaan optreden. Want dat was volgens haar het perfecte podium voor haar 20-jarig artiestenjubileum. Die ze dus dit jaar viert. Een reden waarom ze verplaatst is, dat geeft ze niet. Dus dat blijft ook een beetje in ongewisse. En misschien zorgt het daarom ook wel voor extra kritiek. Want ja, je kunt ook natuurlijk gewoon vertellen waar het dan naar ligt. En misschien heb je dan net wat meer begrip als fan. Dus komende 30 juni in de Gelredome in Arnhem. Ja, en ik zie altijd wel, als ik een mogelijkheid zie om Helene Fischer te draaien, dan doe ik dat ook heel graag. Dus bij deze. Atemloos durch die nacht hoor je bij Flevoland Muziekland van Helene Fischer.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Ja, jong ben ik geweest, maar dom ben ik nooit geweest, hoor. Of misschien toch wel, geen idee. Je kunt meespelen met Kiek. Kiek de Kieke, die heeft twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Vandaag zijn er twee foto's van de Urban Street Games in het centrum van Almere. Deelnemers uit binnen- en buitenland kwamen naar de stad voor demonstraties, workshops en wedstrijden. Je kunt de foto's trouwens bekijken op onze tv, op onze Facebookpagina of op omroepflevoland.nl/kiek. En dan neem ik je even mee naar deze twee foto's. Dan zie je het water. Volgens mij is dat de Esplanade, als het goed is, denk ik. Volgens mij wel. Ik zie een zitzak aan de linkerkant. Ik zie allemaal creatievelingen die aan het spuiten zijn met graffiti. Dat zijn allemaal kinderen die dat aan het doen zijn. En ondertussen zijn de ouders aan het meekijken. Zouden ze ook tips krijgen van hun ouders? Ja, je weet het niet. Ja, ik zie heel veel details op deze foto. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Je kan het laten weten. 0320 28 50 50. Ja, of je gaat even naar omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je tot 11 uur je antwoord insturen. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 hoor. Maar ja, ik ben niet heel slim. Tenminste, ik ben niet goed in dit spel. Ik ben wel slim, maar niet zo goed in dit spel. Nou, zie jij het? 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet win je dan wel hartstikke leuke prijzen. Je kan tot 11 uur je antwoord insturen. Dus dan weet je dat. Dit is Michael Jackson.

0: Ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daarop...

0: de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De gemeente Lelystad heeft de huur van het kantoor van jeugdorganisatie Jel opgezegd. Dat is deze week besloten in een aandeelhoudersvergadering. De huidige overeenkomst loopt nog tot eind volgend jaar. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuw kantoor. Volgens de gemeente heeft de verhuizing geen gevolgen voor de dienstverlening van Jel. Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Werd gisteren bekend door de rechter. De aanslagen waren in maart vorig jaar. De Almeerder zou van het OM 42 maanden de cel in moeten, omdat hij informatie doorspeelde aan de aanslagplegers. Maar omdat hij nu afspraken heeft gemaakt met het OM, eiste deze 28 maanden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog met veel zon en hier en daar een wolk. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt het kwik snel en rond het middaguur is het al 30 graden. Vanmiddag wordt het zelfs 32 tot lokaal 34 graden in de provincie. En de luchtvochtigheid is vrij hoog, waardoor de hitte benauwd aanvoelt. Helemaal aan het einde van de middag en vooral vanavond is kans op fikse onweersbuien. Hierbij is kans op zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook vannacht is nog kans op een lokale onweersbui. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 19 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Met ongeveer 27 graden is het volop zomer, maar aanmerkelijk minder heet dan vandaag. De kans op een bui is morgen klein.
9: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte files in onze regio. Te beginnen op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, 5 minuten. En de andere staat op de N301 Barneveld-Almere. Als je tijdverlies 6 minuten tussen Nijkerk en de A28. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 19 juni 1979.
10: Flevoland. Goedemorgen.

0: Cadans was dat met Dagen dat ik je vergeet. En daarvoor Jody Bernal met Kissy Kennel.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 19 juni 1979. Ja, en om even een beetje een, ja, om de tijdgeest een beetje voor je te halen. Een paar dagen daarna werd de eerste Walkman gelanceerd. Dus de eerste Walkman werd uitgevonden door Sony, was dat. En nog een paar dagen later werd de eerste Nederlandse achtbaan in bedrijf gesteld. En dat was in Ponypark Slagharen. Toen nog Ponypark natuurlijk. Dus dan weet je een beetje hoe die tijd was, 1979. Misschien kan je het zelf ook nog wel herinneren hoe die tijd was. Wat stond er allemaal in de hitlijsten? Nou, onder andere, wat we bovenaan vinden is Art Garfunkel met Bright Eyes. Dr. Hook vinden we ook. Earth, Wind & Fire and Emotion met Boogie Wonderland, Golden Earring, Weekend Love. Roxy Music, Dance Away vinden we ook. Op nummer 15, Sing for the Day van George Baker. Ja, en ik zag er ook eentje staan. Die, ja, deze wil ik gewoon graag draaien. Het is echt een ja, ik vind, het is wel een beetje een fout nummer, maar het is wel gewoon heerlijke muziek. Het is van de Dolly Dots. Tell It About The Boys. Ja, die stond op plekje nummer 19 in de hitlijst van 19 juni 1979. Ja, en je wordt er gewoon vrolijk van. En dat is gewoon fijn.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 19 juni 1979.

Andy Grammer was dat met Max, met Thing I Love. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor jullie. Thomas Berg is dat deze week met Als je de keuze had. En die is trouwens 30 kilo afgevallen in het afgelopen jaar. Maar waarom, dat wil hij dan niet zeggen. Dus ik zat zo te denken, misschien wordt hij wel zo'n coverboy voor de Mens Held. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar ja, dat gaan we dan binnenkort wel zien. Zometeen dus Thomas Bergen, maar dat allemaal straks na Mink de Vil met Demasio Corazon.

als je de keuze had. Zometeen het tweede deel van Flevoland Muziekland met Arnoud Plekette. En daarna natuurlijk Herberg Flevoland. Maar eerst nog Nick McKenzie met het prachtige Hello, Good Morning.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Wat is het karakter van Urk en van Urker?
4: Ook dit is Flevoland.
5: Dat zou zeker een punt van aandacht moeten zijn in dit coalitieakkoord.
4: En dit is ook Flevoland.
6: Dat is ingrijpend voor je stad.
4: Dit is Flevoland.
7: Nou, ze kan best wel streng zijn hoor. Ja, maar altijd erg lief.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Huur van kantoorpand jeugdorganisatie Jel opgezegd. En het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een Almeerse verdachte van woningaanslagen in Den Haag. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd.
14: Dit is het nieuws op Urk FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Je luistert naar Urk FM.
15: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker de braak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM. I will survive without you.

0: Ruuk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruyter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Hallo allemaal, we beginnen er weer met Ommekieken. 19 juni vandaag. We gaan dus terug kijken in de tijd. En dit uur is het een jaar waar het, of nou ja, een datum waar het bevolkt en regenachtig weer met een temperatuur van 15 of 16 graden. En er was zelfs kans op onweer. Dat is dus een eeuwig groot verschil met vandaag. Op de tv kijken we naar Derk, Prijzenslag en het Rad van Fortuin.
5: In de KPN kwam met wat nice. Ze noemden het Videotex. 24 uur per dag actuele informatie op uw computer in huis, zo schreef de KPN. Wordt dit ons dan toch aan denken? Dit is de belangrijkste Urk Nice in muziek van woensdag 19 juni
3: 1991.

0: Ja, Chriselle en ik dachten, laten we nou eens beginnen met vrolijke muziek over vrolijke mensen. Shiny Happy People van R.E.M. Komt uit 1991, 35 jaar geleden dus. Dat is het jaar waar we dit uur naar teruggegaan in omkijken. Erg nice in muziek uit 1991 dus. 35 jaar is best wel een lange tijd, hè, Chriselle?
1: Ja, terwijl ik vind dat 1991, ja, dat klinkt niet zo ver weg.
0: Nee, precies. En ze direct na het nice, dan hebben we in het tweede uur een jaar van na 2000. En dan denk je ook wel eens van, oh, dat is helemaal niet zo lang geleden. Maar als je dan het nice ziet, dan denk je, oh, het is wel lang geleden. Laten we eens beginnen met het nice uit 1991. Urk zou in 1993 één grote schoolgemeenschap krijgen. Tenminste, dat was in 1991 het plan. En dan moest er wel een fusie komen van de MAVO, de huisartsschool en de visserijschool. Die fusie was nodig omdat de drie scholen het op eigen kracht niet meer zouden kunnen voortbestaan. In Emmeloord was al zo'n fusie aangekondigd van de CSG, de LTS en de huisartsschool. Dat zou het Emmelwerda College worden. Wat de fusie op Urk zou betekenen voor leerlingen, voor leerkrachten en voor de gebouwen, was op dat moment nog niet duidelijk. Maar nou weten we vanzelf wel dat die fusie durig is. En die schoolgemeenschap die eet tegenwoordig al heel wat jaren. Een berecht, ja.
1: Ondertussen was de uitslagen van de examens bekend te worden. Maar dan 100 Urkers hadden de lui zijn diploma gehaald op de HAVO, MAVO, huishoudschool of visserijschool. Oftewel de school voor de zeevisvaart. Opvallend aan die geslaagden op de visserijschool waren de 6 vissers die het diploma S4V gehaald hadden. Het was voor het eerst dat ze voor dat diploma op Urk terecht konden. Daarvoor moesten ze dat diploma op een school buiten Urk al.
0: De Moby Dick, de roeisloep van de Urker ruwploeg, die had op het Veerse meer een knappe prestatie gehad, duur als eerste te eindigen. Ze hadden daarvoor 51 andere sloepen moeten verslaan. Er was nog een Urker deelnemer, dat was de sloep van de visserijschool, noemen we die visserijschool hier. Die sloep ieten ook naar de visserijschool Jan van den Berg. En die eindigden toch nog heel goed als 5e.
1: En in de snackbar De Kombuis had kunstenaar Hotse Veenstra een bijzonder schilderij gemaakt. Er hing al een schilderij van Urk van die tijd, maar Hotse had er 2 bij gemaakt. Namelijk eentje van hoe Urk er rond 1900 uit te zien hadden en eentje van hoe Urk er in de toekomst uit zou zien. Vooral die laatste was bijzonder. Urk had torenflats en hotels. Bij de vuurtoren lag een groot pier, zoals in Scheveningen. En op het strand, dat nog niet uitgebreid was, sting een strandpaviljoen. Alleen dat leste is uitgekomen, de rest, tussen haakjes, nog niet.
0: Misschien komt het, maar die torenflats en die grote pier, zoals op Scheveningen, dat vraagt me af of dat er ooit komt op werk. Want je weet het maar niet, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Ze trekt nog maar een nice uit 1991. In Omkijken op Urk FM. Eerst muziek van Ten Sharp en You.

0: Het is een logica als een bussen eigenlijk. It ain't over till it's over. Het is pas afgelopen als het afgelopen is. Lenny Kravitz die zong erover in 1991. Daarvoor hoorde je de Nederlandse groep Ten Sharp met You. En dat nummer zou een groot succes worden. Ook in andere landen, bijvoorbeeld in Zweden, in Frankrijk. En zelfs in Engeland kwam het in de top 10 terecht. Dat was allemaal in 1991. Qua muziek, maar qua nice was er heel wat te beleven.
1: Ja, het naaie winkelcentrum dat in het Urkerhard gebouwd moet worden, mag niet groter worden dan 7000 vierkante meter. Dat zegt de Urker Winkeliersverenigings samenwerking in het Urkerland. Het Urkerhard heeft helemaal niet zo'n groot winkelcentrum nodig, zeggen ze. Ook de provincie en het ministerie van Economische Zaken zeggen dat. De gemeente vindt 7000 vierkante meter juist wel goed en wil die plannen gewoon uitvoeren. Uiteindelijk is het winkelcentrum, zoals we dat nou kennen, zelfs groter geworden dan 7000 vierkante meter, want het is 10.500 vierkante meter geworden.
0: Ik geloof dat er weinig mensen zijn die zich beklagen dat het te groot zou wezen, een winkelcentrum. Volgens mij is het toch een prima afmeting.
1: Ja.
0: Maar goed, eigenlijk zou het pas in 2023 moeten gebeuren, maar het gebeurde al in 1991. Een flinke opknapbeurt van de Blauwe Zeedistelstraat. Normaal gesproken worden straten in die tijd maar één keer in de 50 jaar opgeknapt. Maar de Blauwe Zeedistel was zo slecht dat het viel aardemos. Amper 20 jaar nadat de straat was aangelegd. Maar het knappen van de riolen van de verschillende eusen aan de Blauwdisselstraat, of de Blauwe Zeedisselstraat, daardoor was de toestand onhoudbaar geworden.
1: Nou, het is juni 1941. De 12-jarige Meindert Kramer zit op de ergobank van de Bettelkerk. Naast zijn va, Lauwe Kramer, die op dat moment de gemeentezang tijdens de kerkdienst begeleidt. Maar als de dienst al een tijdje bezig is, zegt Lauwe tegen zijn zoon: "Hierzo, nou ben je aan de beurt." En als de gemeente Psalm 139 vers 14 zingt, is dat het debuut van Meindert als organist van de gereformeerde kerk. 50 jaar later, juni 1991, wordt dat jubileum groot gevierd, want Meindert was nog altijd organist. Het jubileum wordt gevierd met een speciale dienst, een orgelconcert en de presentatie van een jubileum-cd.
0: En hij was vanzelf ook bekend geworden als dirigent van onder andere Crescendo. We hadden het net al even over de examens en de geslaagden. De ouluin van Andries de Vries van de Scherpenhoek, die hadden hem beloofd dat ze niet alleen zijn tas, maar zijn complete bureau in de vlaggenmast zou hijsen als hij zou slagen. Nou, toen hij zijn papiertje kreeg voor het diploma SW5 op de visserijschool, moest een Andries zijn ouluin die belofte dus wel uitvoeren. En dat dingen ze, hoewel het wel wat moeite kostte, het leverde in elk geval een bijzondere foto op in de krant. Een bureau aan de vlaggenmast. Ze direct hoorde je het belangrijkste nice van Beutenurk, het internationale nice. En dat gaat onder andere over een heel bijzonder concept dat in Rotterdam plaatsvond. Daarover ze direct maar. Eerst is hier de Golden Earring, de good old Golden Earring. Een band die jarenlang actieve wedstrijd. Dit was een nummer dat in 1991 in de top 40 stond. Going to the Run. I could

0: Ja, dat was Mooi Man van mannenkoor Karrespoor. Ze stingen op nummer 20 in de top 40 van 19 juni 1991. Begon duur naar het internationale Nijs.
1: Ja, en dat mannenkoor Karrespoor, daar wil ik toch even iets over zeggen. Ze kwamen uit Steenwijk, of in de buurt van Steenwijk, uit het dorp in Tuk. Er was een café, is er nog steeds, dat heet De Karre. En vandaar de naam Manneko Karrespoor. Want het was een inbinnen stamgasten van dat café. En met z'n allen hadden ze in de zomer van 1991 een dikke hit met dit Mooi Man. Maar zoals je al zei, we gaan naar het internationale Nijs. Ja.
0: In Rotterdam sting gisteravond in het teken van een gigantisch concert dat de Griekse artiest Vangelis Aegiven, als ik het goed uitspreek in ieder geval, hadden in Rotterdam. Zo'n 150.000 mensen waren erop afgekomen. Het concert wordt gehouden in de haven van Rotterdam met een grote laser- en lichtshow. Daarbij worden de lichten vertoond op de grote wolkenkrabbers en andere gebouwen in Rotterdam. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst van ministers van de EU in Den Haag.
1: Hij is er nog langer niet, maar de kans bestond dat Nederland ook een TGV kreeg, een hoge snelheidstrein, net als in Frankrijk bijvoorbeeld. De trein zou van Amsterdam via Rotterdam naar Brussel in Parijs moeten rijden. Het stok Amsterdam-Rotterdam zou dan nog maar 35 minuten duren. En dat is nou nog het dubbele, maar dan een uur. De aanleg van het Nederlandse deel van de TGV gaat wel flink wat kosten. Zo'n 3 miljard gulden.
0: En inmiddels is die er ook gekomen, die TGV in Nederland. En kun je zelfs met de trein vanuit Nederland naar Londen gaan.
1: Ja, maar die 3 miljard gulden is heel wat mare worden in ieder geval.
0: Ja, dat zou kunnen. Er wordt tegenwoordig nog wel eens over gepraat. Het kwartje van Kok. Dat was een verhoging van de benzineprijs met 25 centen op initiatief van minister Kok van Financiën. Daarmee wou hij maar geld in de schatkist krijgen. En als het dan weer beter zou gaan met de economie, ging het kwartje er weer af. Dat is vanzelf nooit gebeurd, maar weet je dat kwartje eigenlijk nooit een kwartje naar West heeft? Als je diesel rien, betaalde je 28 centen maar, en als je loodvrije benzine rien, betaalde je 22 cent per liter maar.
1: Maar de benzineprijs of de brandstofprijs die gingen in ieder geval wel flink de lucht in 1991. Als je tegenwoordig een foto in de krant zou zien van een Russische onderzeeër in de haven van Amsterdam, dan zou de angst wel om je hart te slaan. Maar in 1991, in de tijd van ontspanning tussen Oost en West, kon het wel. De onderzeeër lag in Amsterdam voor onderhoud om niet lang daarna weer richting het oosten te varen. Zonder dat er wie dan ook van opkiek. Wat dat betreft is de tijd wel heel erg veranderd. Muziek nou weer uit 1991. En je zou denken van, hey, dit klopt niet. Want het nummer wat ik nou ga horen, dat komt uit 1981. Nou, dat klopt. Toen sting het ook al in de top 40. Maar in 1991 sting het er op Night in. Doe maar. En sinds een dag of twee.

0: de Shoop Shoop Song kwam uit de film waar ze in speelde. En die film was een succes in deze plaat ook. In een paar weken geleden worden ze 80 en ze is nog steeds actief als zangeres. We gaan weer naar het nice klasje. Ging een beetje over de zomer die nog niet echt op gang kwam komen.
1: Nee, inderdaad. De zomer die wou nog niet echt op gang komen. In vergelijking met nou is dat wel heel anders. Het was vooral regen wat de klok sloeg in het Turkse land, schreef erover. Zo was er in de krant van 19 juni te zien dat het zo hard regend hadden dat de rioolen in de vlatten het water niet meer aankonden. De inhoud van het rioolen.

0: Bol kwam op straat te staan en dat was nou niet bepaald een fris gezicht of een frisse geur. Vlug worden de brandweer erbij gehaald om de straten weer schoon te spuiten.
1: Ja, en ze wasden er in 1991 nog volop barretjes op de industrieterreinen. Maar op 19 juni was er in elk geval eentje minder, want in een barretje bij een visfiletdraai was brand uit te bruiken, waardoor het tot de grond toe afbrandde. Het barretje was gevestigd in een caravan die naast de filetdraai sting. Die had wat lichte brandschade, maar het barretje was niet maar te redden. Ja, kun je je voorstellen dat je dan met z'n allen in een kleine caravan gewoon zitten. Zomer en winter. Winter is het een beetje koud vanzelf. Maar ja, goed. Het was overbrand. En nou ja, helaas. Ze moesten een toevlucht aan de zangers zoeken. Dat was het belangrijkste nice van 1991. Ze direct dan even zelf nog het sportnice. Daar is ook wel het nodig over te vertellen wat er in 1991 allemaal gebeurde. Ik heb eerst weer muziek uit de top 40 van 19 juni. En dat was deze van Seal, Future Love Paradise.

0: Ja, dat was Chesney Hawk, als ik goed heb, met The One and Only. En die sting op nummer 13 in de top 40 van 19 juni 1991. Begon duur naar het sportnijs. Ja, ik ben weer eventjes duur het sportnijs. Duur de kraant in de rond om het sportnijs te schrijven. Want ja, mijn vader die zei het net ook al. Maar de dingen twee uur ploegen mee namens Urk. Op het Veerse Meer een wedstrijd. En daarbij dingen de Moby Dick en de visserijscommissie. Nou ja, dat wist je als het goed is al. Ondanks het feit dat ze onderweg een afgeknapte roer kregen, werd de visserijschool dus vijfde. En de Moby Dick die werd eerste. Daar waren Urke ruurdeskundigen toch wel een beetje verrast over, want de concurrentie wordt steeds groter. Een best onmerkelijke kop in het Urkeland over Gerrit van Urk. Gerrit gaat namelijk meedoen aan de triathlon van Almere. Een paar jaar geleden liep hij jaarlijks 100 kilometer door België en daar begon de liefde voor triathlon. Hij schreef zich in voor de triathlon van Ginnemuijen, terwijl hij niet eens wist hoe hij moest zwemmen en fietsen ding hij nooit. Ondanks dat haalde hij wel de finish en is hij sindsdien een fanatieke triathlonner. De volgende triathlon waar hij aan mee gaat doen is dus die van Almere.
1: Ja, dat was vroeger, in die tijd, 1991, altijd een enorm evenement, die triathlon van Almere. Het is tegenwoordig wat minder geworden, maar ja, dat kan gebeuren. Maar er was in ieder geval Urker deelname. Daar ben ik wel benijd hoe hij eindigd is. Maar dat moeten we dan maar eens even opzoeken in de archieven van het Urkerland. We gaan weer naar muziek uit de top 40 van 19 juni. Dit was op 10 notering voor Roxette, de zoveelste voor een lui. Hier is Fading Like a Flower.

0: Roxette op nummer 8 in de top 40. Fading Like a Flower, oftewel Every Time You Leave. Nou, het is nou alweer tijd om het jaarboek van 1991 dicht te slaan, Klaasjelle.
1: Ja.
0: Huurtje gaat snel voorbij, hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Was het een leuk jaar?
1: Nou ja, ik vond het wel een interessant jaar, ja.
0: Ja, nou, het was in ieder geval het jaar van de ontspanning tussen Oost en West, waar je het er aardig al over had. Oost en West, Rusland, Amerika, ze konden weer goed door één duur. En een groep die daar een hele mooie plaat over maakte, was de Scorpions. Na een concert dat ze in Moskou gegeven hadden, kregen ze de inspiratie voor Wind of Change.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM met Ommekieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieke.
4: Ja, daar binnen we weer met Ommekieken op Urk FM. We begonnen het dit uur hebben over eigenlijk best wel een bijzonder jaar. Ik vind het zelf namelijk wel een primeur. Want het is de eerste datum na mijn geboorte. Dus het is sowieso na 4 maart 2009. Op die dag waar we het dit uur over gaan hebben, was het zwaar bewolkt met een temperatuur van 16 graden. Op de tv kijken we naar VI Oranje. Misschien verklapt dat het al wel. Mijn vader is de beste en Nederland zingt. En natuurlijk naar Nederland-Japan op het WK in Zuid-Afrika. En dat verklapt denk ik al helemaal.
5: Ik denk dat in ieder geval het jaar dan al wel te ronden valt. Een brood kostte 1,17 euro in ieder geval. Kortom, dit is het Urkernijs in de muziek van
3: 2010. We'll

0: was toch wel het succesverhaal van 2010. Caro Emerald, Nederlandse zangeres, die met dit nummer, A Night Like This, maar dan een half jaar in de top 40 steeg. En niet alleen in de top 40, maar ook in buitenland had ze veel succes. In Duitsland bijvoorbeeld, Frankrijk en in Engeland. En het album dat ze maakte, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, dat steeg maar liefst 28 weken op nummer 1 in de album top 100. En dat was een night record. De vurige recordhouder was Thriller van Michael Jackson. Dus kun je nagaan. Enfin, genoeg over muziek. We gaan weer naar het nice in dat van 2010. Dat lijkt kort geleden, maar het is het niet. Het is al 16 jaar geleden. Het mannenkoor Halleluja besteeg in 2010 100 jaar. En dat wordt gevierd met een bijzondere concertreis naar Parijs. Er worden concerten gegeven in de Eustache-kathedraal en zelfs in de Notre-Dame. De reacties van de meegereisde fans waren overweldigend. Ik heb 's avonds in mijn bed liggen huilen. Zo mooi was het, Senerine. De vrijdagavond die duurde wat langer voordat de koorlieden in het hotel waren, want ze rieden met de bus op de Champs-Élysées in Parijs. En daar waren Algerijnen volop feest aan het vieren, omdat er luid een voetbalteam een goed resultaat geboekt hadden op het WK. De in wit en groen getooide supporters zullen wel het dacht zijn. Voor welke ploeg ben die mannen in hun luizen rood-witte stripbolletjes eigenlijk? Het was een succes en er worden van die concertreizen ook nog een filmverslag gemaakt van de VPRO. En die documentaire die is op televisie West en die het heel veel succes had.
1: De gemeenteraad ging op ramkoers met de veiligheidsregio Flevoland over de brandweer. Want die moest bezuinigen in de veiligheidsregio. Die het voor het zeggen hadden bij de Urke brandweer, had gezegd dat ze het met minder mannen moesten doen en dat de duikteam beschrapt zou worden. De gemeenteraad wou er niks van weten. Desnoods stoppen we die veiligheidsregio en gaan we als gemeente Urke op een zientje verder, zei de raad.
0: En er was juist geen ramkoers te zien bij de behandeling van de kadernota van het college, dat nog maar onderdagen aan de macht was op Urk. College van SGP, Hart voor Urk en de ChristenUnie. Er was juist heel veel overeenstemming in het gevoerde beleid, zo bleek uit de vergadering in de gemeenteraad. De belangrijkste onderwerpen gingen over de bedrijvigheid, de visserijlobby. Er moest een grote spulten komen en er moest ook een visie op het zwembad komen. Wat willen we daar nou eigenlijk mee? Opvallend was dat er niet al te veel aandacht was voor woningbouw, wat anno 2026 juist zo'n belangrijk item is. Maar misschien kwam dat omdat er toen nog volop gebouwd worden aan de Polderwijk in de Zeewijk. Van sommige moties die ingediend worden, ja, daar hebben we eigenlijk nooit maar iets van gehoord. Bijvoorbeeld eentje van de SGP die opriep om een jaarlijkse prijs uit te rekken voor de schoonste buurt en de schoonste school.
1: Het was weer tijd voor de Hollandse Nieuwe, de Naaie Haring. Die worden zoals elk jaar presenteerd op de Nationale Haringparty in Breukelen. Daar komen elk jaar tientallen bekende Nederlanders op af. De Urker visangel Bakker was daarbij aanwezig met een uitgebreide stand, compleet met personeel in het Urker en een steigertje. Ze was een uitgenodigd door visbedrijf Koninklijke Oude Hand om Urk te vertegenwoordigen op die haringparty.
0: Met al die BN'ers erbij dus. Dat was in 2010. Ze trekt nog veel maar nice, maar we hebben zelf ook muziek uit de top 40 van 19 juni 2010. Dit is misschien wel de meest opvallende plaat die jullie leest. Het is een Deense groep, de Baseballs, zo noemden ze zich. En ze maakten allerlei gekke uitvoeringen van bekende hits. Dit was Umbrella, bekend van Rihanna, maar in de versie van de Baseballs klinkt het heel anders.

0: Clachelle en ik hadden het er net even over. Dat je sommige muziek na 16 jaar nog heel goed herinneren. Omdat je nog heel vaak op de radio hoort. En andere muziek dus weer niet, omdat je ze nooit meer op de radio hoort. Nou, dit twee plaat die je net hoorde, ben er goede voorbeelden van. Want Umbrella van de Baseballs, nou die hoor je nooit meer. Maar deze van Train, Hey Soul Sister, ja die wordt, ik zou bijna zeggen, wekelijks nog wel ergens op een radiozender draait. Misschien wel omdat het een hele goede plaat is nog steeds.
1: Ja, ik werk zelf in de supermarkt en daar hoor ik hem eigenlijk wel dagelijks. Dus om eerlijk te wezen, ben ik soms ook wel een beetje aan met dit nummer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ze direct even nog veel meer muziek uit 2010. Het ene nummer is wat beter blijven hangen dan het andere. Eerst weer wat nice uit het Urkeland van 19 juni 2010. Want er sting genoeg nice in. Ze was er nog maar amper van de schrik bekomen. Het personeel van juwelier Kaptein, dat vorige week het slachtoffer was geworden van een brutale overval. Daarbij worden de nodige buiten gemaakt. Maar van die buit, één van de daders, was nog geen spoor. Wel worden er langs de Westermeerweg een koffer gevonden, maar die had volgens de politie niks te maken met die overval.
1: Hier op Urk FM binnen we gewend om alle programma's op zijn Urkers te presenteren, want we binnen nou hier maar Urkers. In de gemeenteraad is dat niet het geval, alle vergaderingen binnen in het Nederlands. Maar in 2010 zou daar een klein beetje verandering in komen. Want overspreken worden dat de rondvraag aan het einde van de vergadering op zijn Urkers mocht. Of burgemeester Jaap Kroon zijn antwoorden ook op zijn Urkers zou doen, zijn hij er maar niet bij. Overigens is er van dat plan nooit wat terecht te komen. De rondvraag wordt ook nog gewoon in het Nederlandse doel.
0: Een triest record dat deze week al worden verbruiken. Voor het eerst worden in de eerste helft van het jaar al maar dan 100 drankrijders aanhouden. In IEL 2009 waren het er nog 94. Alleen al in het afgelopen weekend worden 5 mensen met een slok te veel op aanhouden, variërend in leeftijd van 18 tot 40 jaar. Volgens de politie waren het op Urk vooral jongens van 18 tot 21, maar ook de jonge vrouwen waren in opkomst. Maar alleen controleren was niet genoeg, vond de politie. Er moest maar gebeuren om het aantal drankrijders echt naar beneden te halen.
1: En wie het de bultfactor? Dat was de vraag voor de Night of the Bult die binnenkort weer gehouden zou worden. Maar de organisatie wil graag nieuw talent op het podium zien en daarom worden er audities gehouden voor jong talent. Alle zangers, zangeressen en muzikanten die graag aan Night of the Bult mee wouden doen, konden de lui zijn kunsten laten horen en zien in het Irene. De jury van Lauwe Kramer, Anneke Stolmeun en, jawel, Johan van Sloten, de meneer die hier voor mij zit, zouden de uiteindelijke winnaar kiezen. Maar wie nog wie de winnaar was?
0: Nou echt, ik las dit bericht in het archief van het Urkeland en ik was eigenlijk heel erg verbaasd, want ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Ik moest heel goed nadenken en nou wie kan ik me wel herinneren dat er inderdaad die auditie was. Maar ik weet niet wie er meer doet net en ik weet ook niet maar wie wonnen net. Dan is 16 jaar inderdaad wel een flink stukje geleden.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed, ja, die Night of the Bult was toch wel elk jaar weer een spektakel. Dat wordt georganiseerd door Valerius. En dan worden er altijd gastmuzikanten uitgenodigd met hele bijzondere muzikale combinaties. En dat worden dan in een grote tenttown bijvoorbeeld. En dat was altijd een heel mooi gebeuren om te doen. Ik mocht het dan een paar keer presenteren. En Lau Kramer, destijds de dirigent van Valerius, dat was de grote trekker van het hele gebeuren. Night of the Bult. Misschien dat weer eens teruggehaald moet worden. Wie weet. Ze trekt het belangrijkste nieuws van Buitenurk juni 2010. Het zou wel eens met sport te maken kunnen hebben in Zuid-Afrika. Eerst is hier Adam Lambert en What Do You Want From Me?

0: Ja, Waka Waka van Shakira voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ja, het nummer werd een enorme hit. En dat is het eigenlijk nou nog steeds wel. Want ja, het WK is er nou ook weer voor. En het nummer wordt toch elke keer weer teruggebracht. En als ik het nummer zo hoor, dan denk ik toch ook wel weer een beetje aan het WK in Zuid-Afrika. Ook al was ik toen nog maar 1 jaar. Maar van al die beelden die je dan ziet, dat is ja, toch wel leuk.
1: Ja, we gaan het er ook even over hebben in het internationale nijs. Dat doen we ook elk uur in Ommekieken. Even een blokje met nice dingen van buiten Urk. Nationaal of internationaal. Nou ja, je hoorde het al aan de muziek van Shakira. Het WK voetbal in Zuid-Afrika was volop aan de gang. Vandaag speelt Nederland tegen Japan. Een wedstrijd die eindigde in 1-0. De verwachtingen voor Oranje waren niet al te hoog. Maar toch bleek het team veel beter te doen dan verwacht. Ja, we olden vanzelf de finale. Maar die worden met 1-0 verloren van Spanje. En dat was te danken aan de grote T van de Spaanse keeper. Want doorscheurt Arjen Robben Tugendam.
0: En natuurlijk aan misschien wel een van de beste middenvelders ooit. Andres Iniesta.
1: Ja, ja goed. Misschien wordt het dit jaar allemaal langers.
0: Ik denk van wel, eerlijk gezegd. Nou ja, we gaan verder naar iets heel anders, namelijk in Den Haag. Want daar wordt het druk gewerkt aan een nieuw kabinet. Na de verkiezingen van vorige week, dat zal geen gemakkelijke klus worden, want er is eigenlijk geen partij die de allergrootste worden is. En de verschillen tussen de partijen binnen groot. De VVD is net aan de grootste partij geworden met 31 zetels. Volgt de Partij van de Arbeid met 30 zetels. Premier Jan-Peter Balkenende heeft al aangekondigd dat hij stopt als partijleider van het CDA vanwege het grote verlies van zijn partij.
1: De 18 mijnwerkers die in Colombia opgesloten zitten in een mijn 2 kilometer onder de grond, ben nog niet redden. Hoop dat ze het overleven wordt steeds kleiner, maar reddingswerkers zijn er al wel in geslaagd om een schacht van 700 meter diep te graven. De reddingsactie wordt dag en nacht live uit te zonden op televisiestations van over de hele wereld.
0: En groot nieuws voor fans van Harry Potter. Vandaag ging de trailer van de Harry Potter film in première. Harry Potter en de Deathly Hallows deel 2. De film zou een maand later in de bioscopen komen.
1: En zou ook weer een groot succes worden zoals alle andere films van Harry Potter uit de serie. Muziek uit 2010, Michael Bublé, die ook wel maar muziek maakt dan alleen maar kaarsmuziek, bijvoorbeeld dit nummer, Haven't

0: toch wel opvallend in zo'n uur waarin we terugkijken. Zowel met het nice Aasmit muziek naar 2010. Maar soms wordt wel eens gezegd van ja, de muziek uit de jaren 80 bijvoorbeeld of de jaren 70, die is veel beter bleven hangen dan de muziek van nou 2000. Maar dat valt heel erg mee, want een heleboel van deze nummers die kennen we nou nog steeds, worden nog steeds op de radio gedraaid. Dit was Lady Antebellum met Need You Now. Een nummer dat overigens wel wat likt op een van de hits van Suzanne en Freek. Als het avond is, vind ik zelf persoonlijk. We gaan weer naar het nice, Klaasjelle, het door de nice blok. Er worden in die tijd, in 2010, veel spreuken over de noodzaak van een meidenwerker. Die moest er komen omdat de problematiek rond meiden in de tiener- en puberleeftijd steeds groter worden. In de gemeenteraad worden aangedrongen op het aanstellen van een meidenwerker die meteen kon beginnen. Maar volgens de wethouder kon dat niet voor 1 oktober. Want op die datum ging pas het Centrum voor Jeugd en Gezin van start. Maar op dezelfde pagina in het Urkeland stond dat Waypoint al wel een meidenwerker had aangesteld. Het was Mathea den Dulk-Keuter. Haar aanstelling was een gevolg van het programma Choice and Limit, waarmee Waypoint was gaan werken.
1: De gereformeerde kerk raakte niet 1, maar 2 dominees kwijt. Dominee Veenstra en dominee Griffioen gingen allebei met emeritaat en namen afscheid in de Koningshof. Onder de mensen kwamen door langerst om de 2 pensionado's uit te zwaaien. Veenstra is 22 jaar verbonden naar Westanark, Griffioen 18 jaar.
0: De buitendijkse haven moest maar in de koelkast. Dat vond de SGP omdat de economische tijden te somber waren om zo'n duur project te starten. De mening van de SGP leidde tot wat wrevel in de gemeenteraad, omdat die zich juist altijd unaniem achter de plannen voor die naaihaven hadden opgesteld. Nou ja, we binnen nou inmiddels 16 jaar verder en die haven is er nog niet, hoewel de provincie al lang een breed zijn steun eraan heeft gegeven. Dus ja, eigenlijk is het nou vooral wachten op het afronden van de benodigde procedures. En dan kan die aanleg van de buitendijkse haven eindelijk beginnen.
1: En wethouder Ben Visser had wel een beetje nat met al die vragen die gesteld worden met de rondvraag in de commissievergadering. Hij vond dat sommige vragen beter per e-mail gesteld konden worden dan mondeling, want dat kostte vuus te veel tijd. Zo vroeg een commissielid of de trapleuning van de trappen op de dek bij het watervalletje wel op de goede plek sting. En de hanger vroeg of er wat te doen kon worden aan al die mieren die het zaad onder stoeptegels weghaalden. De wethouder zin dat hij er achteraan zou gaan.
0: Maar niet maar, met heel veel overtuiging,
1: denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. En of hij er achteraan is gewoon, dat weet ik zelf ook niet. Maar als ik het zo lees, ik zou er zelf niet achter.
0: Stuur maar een berichtje. Aldus Ben Visser dus. John Mayer was een zanger die rond 2010 net was durenbruiken met onder andere dit nummer Heartbreak Warfare.

0: Heartbreak Warfare van John Mayer. Het is tijd om weer eens even te gaan kijken naar het Sportnice uit 2010. Nou, Clichelle, zeg het maar. Wat is er allemaal gebeurd in die tijd?
1: Ja, waar we in het vorige uur nog erover hadden dat ze Moby Dick had gewonnen, is dat 19 jaar later een andere vrouw. Door wind en hoge golven worden de wedstrijden in hinderlopen aan de past. Nou moesten ze 7 kilometer tegen de wind in en 7 kilometer met de wind mee. Ze dingen nog lang mee om de eerste plekken, maar door vermoeidheid en misschien wel een te goede en te snelle start werd het team uiteindelijk slechts tussen aanhalingstekens derde. Erik 1, het torenen kregen in welke competitie ze aankomend seizoen moeten spelen. Ze gewoon spelen in de eerste klasse Noord, het tweede amateurniveau van Nederland. In die competitie zaten 14 teams in plaats van de gebruikelijke 12. En daarvan speelde Urk tegen 2 teams nog nooit, Omlandia en Grijpskerk. Tegen Overzwaluwen moeten ze voor het eerst sinds de jaren 50 weer spelen. En ja, van voetbal gaan we eigenlijk naar voetbalmuziek. Want we gaan weer naar een WK-nummer, namelijk Waving Flag van Kenan.

0: Ja, ook dit is een muzikale herinnering aan juni 2010 en daarvoor Waving Flag van Kanaan. Dit was overigens We No Speak Americano van Yolanda Be Cool. Ja, een bijzondere maand, juni 2010, de maand waarin we wereldkampioen hadden kunnen worden. Als we het, als het allemaal wat anders gewoon was dan het ook daadwerkelijk gewoon is. Kunnen er niks aan doen. Dit was Ommekieken voor deze week. We gaan volgende week weer verder, Clagelle.
1: Ja, volgende week binnen we er weer met Ommekieken.
0: Rest ons nog de nummer 1 van 16 jaar geleden. Stroma.

0: nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden 2 doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen 2 treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.